Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: FM.
1: I'm not going to work. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
2: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
1: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
3: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
1: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
2: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing dat gaat ons raken.
1: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
3: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
1: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
1: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, gaat die korting inderdaad er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
0: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
2: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
0: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: flashbox zijn kant, hoor.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Een demonstratie op het Malieveld liep woensdagmiddag uit op rellen tegen de politie. De rellen volgen op de uitspraak van het Kosovo-tribunaal tegen voormalig president Hashim Thaçi. Thaçi is door het speciale tribunaal veroordeeld voor 25 jaar gevangenisstraf voor oorlogsmisdaden. Zo klonken de rellen. De ME werd bekogeld door demonstranten met stenen, takken en vlaggen. De onrust op en rond het Malieveld is inmiddels voorbij. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. 7 activisten van de actiegroep Extinction Rebellion, die op Prinsjesdag over de route van de glazen koets rode verf gooiden, worden vervolgd. Dat vertelde de politie aan Den Haag FM. 6 van hen worden vervolgd voor vernieling en 1 van hen wordt vervolgd voor dierenmishandeling. Dat komt omdat 1 van hen een spuitbus gebruikte waar een hoge toon uitkwam in de buurt van een politiepaard. En paarden kunnen daar niet goed tegen. De woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen zegt verder dat de aanhoudingen niet veel impact hebben gehad op Prinsjesdag. En op het openbaar vervoer in Den Haag wordt alsnog flink bezuinigd. Vorig jaar werd een korting van 110 miljoen euro op het OV in de regio's Amsterdam en Den Haag-Rotterdam nog uitgesteld. Maar nu komt er een flinke bezuiniging alsnog aan. Dat bleek gisteren bij de presentatie van de miljoenennota. Ruim 40 miljoen euro, daar gaat het om. Een voorzitter Robert Medenblik van de Haagse afdeling van werkgeversorganisatie VNO-NCW is bezorgd hierover.
1: Goede bereikbaarheid is essentieel voor ook voor ondernemers, zodat hun medewerkers op het werk kunnen komen. Dat die infrastructuur, die mobiliteit op orde blijft. En daar juist op het moment dat er grote investeringen plaats moeten vinden, ja, gaat die korting inderdaad gaat er vanaf. Maar op een langere termijn is die besparing toch, dat gaat ons raken.
0: Ook Kamerlid Pieter Ginwis van de ChristenUnie, met een verleden in de Haagse lokale politiek, is er niet blij mee.
2: Ja, dat is echt dramatisch. Dat betekent gewoon dat er lijnen uit moeten. Dat mensen hier weer misschien meer moeten gaan betalen voor een kaartje, voor een bus- of tramritje. En met name die dorpen in de omgeving van de dichtbevolkte centra, zoals Schipluiden en zo, die krijgen zomaar te maken met een bus minder.
0: Vertelde hij woensdagochtend op Radio West. Het weer dan nog, buien, af en toe zon bij een graad of 18. In de nacht naar donderdag koelt het af naar 14 graden. Het blijft wisselvallig. Donderdag verder veel bewolking, enige tijd regen. En dan wordt het nog koeler dan woensdag. 16 graden wordt het maar. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur. En goed geregeld.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een Hart voor Den Haag dubbeldekkerbus is door de gemeente als autowrak bestempeld. Als de bus niet van de weg wordt gehaald, wordt die weggesleept. De eigenaar beroept zich op onmacht wegens technische problemen. De groen-gele dubbeldekker van de politieke partij, beplakt met reclame van verschillende sponsoren, staat al een aantal maanden geparkeerd bij de Bezuidenhoutseweg, net voorbij Paleis Huis ten Bosch. De gemeente heeft al een zogenoemde bestuurlijke boete vanwege overlast opgelegd. Een boomtak is gistermiddag afgebroken en op 2 geparkeerde auto's terechtgekomen op de Enschedelaan. Niemand raakte gewond, maar in de voorruit van een van de wagens zitten gaten en de andere auto liep krassen op. De brandweer heeft de boom in de Haagse wijk Morgenstond gesnoeid om te voorkomen dat er weer een tak afbreekt. ADO Den Haag heeft aanvaller Alex Pozzo aan zijn selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria transfervrij naar de Eredivisieclub en tekent bij ADO voor 2 jaar. In eigen land speelde Pozzo eerder bij Sevilla en Mallorca en nog wat clubs. In totaal speelde de Spanjaard ruim 100 wedstrijden in La Liga, het hoogste niveau van Spanje. In 2021 werd Alex Pozzo 1 keer opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal. En nu dus is hij ingelijfd bij ADO Den Haag. Het weer nog, toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui vandaag bij maxima rond 18 graden. Morgen grotendeels droog, wat zon en minder wind bij een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Installatiebureau Van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is 7:12 op de 17e van september. Het is donderdag, dat betekent dat we langzaam richting het weekend gaan. Heerlijk, want heel eerlijk, vanochtend toen de wekker ging, vond ik het lastig. Je kent het wel, de wekker gaat. Je gaat op een gegeven moment in je bed zitten en je denkt, ja, nu moeten we toch echt die stap maken om op te staan. En dan heb je een soort innerlijke strijd. Want je zit inmiddels al op je bed. Het is niet dat je nog ligt. Nee, je zit al. En dan denk je, ik kan nu 2 dingen doen. Of ik stap uit bed en spring gelijk onder de douche. Of ik ga toch nog heel even liggen. Ja, en wat kies je dan? Welk stemmetje wint dan op dat moment? Nou, uiteindelijk wint altijd het stemmetje, bij mij in ieder geval wel gelukkig, van ja meid, ga uit je bed. En misschien heb jij ook wel eens een strijd gehad en dat je denkt van ja, bij mij heeft ook een keer de andere stem gewonnen. Bij mij heeft 1 keer die stem gewonnen die zei, weet je, fuck it, ik ga weer lekker liggen. Ik vraag me af, hoe doe je dat dan? Als je dan weer teruggaat, want ja, je hebt natuurlijk verantwoordelijkheden en ik hoor heel erg graag als jouw stem wint die zegt, nee joh, we kunnen nog even liggen, 5 minuutjes en ineens is het 1 uur en dan verslaap je. Hoe ga je daarmee om? Laat het even weten, 070-307-8899.

0: Tiësto met Leto Industry. En daarvoor hoorde je Zoo van Shakira.
1: Haagse headlines.
0: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De burgemeesters van 4 grote steden, waaronder Den Haag, slaan alarm over de snel groeiende dakloosheid. Volgens de G4 neemt het aantal mensen dat op straat leeft dramatisch snel toe en groeit ook de overlast. In een open brief aan het kabinet vragen de burgemeesters om 100 miljoen euro per jaar extra voor opvang, betere hulp voor dakloze arbeidsmigranten en het terugdraaien van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Bij de Haagse ziekenhuizen van HMC loopt deze week een onderzoek naar het beter meten van verschillende huidskleuren in de zorg. Bestaande methodes zijn volgens het ziekenhuis vaak vooral gericht op de lichte huid, terwijl het invloed kan hebben op onderzoek, diagnoses en behandelingen. Samen met het LUMC wordt daarom gekozen en gezocht naar een meetmethode die voor iedere huidskleur betrouwbaar werkt. En zin om dit weekend iets nieuws te proberen? Zaterdag en zondag zijn de stadsspelen in Sportcampus Zuiderpark. Hagenaars kunnen daar gratis kennis maken met 20 verschillende sporten, van boksen en klimmen tot de BMX, freerunning en pickleball. Meedoen kan beide dagen tussen 11 en 5. En dan het weer. Vandaag is er vrij veel bewolking en trekken er verschillende buien over, vooral vanmiddag. Aan de kust kan de zuidwestenwind oplopen tot windkracht 7 en wordt het ongeveer 18 graden.

0: Dark Before Dawn van Son Milieu. Gewoon lekker Haagse muziek hier zo in de ochtendshow met Sanji.
1: Sanji's Classic.
0: En om het in de Haagse sferen te houden, gaan we vandaag ook in de Classic op zoek naar een nummertje uit Den Haag. En we gaan vandaag naar het jaar 2004. En toen kwam er een Classic uit, wat Den Haag wel even heel goed op de kaart heeft gezet. Het ja, natuurlijk, Anouk. Anouk is Haags. En bracht dit jaar, in 2004 dus, het nummer Girl uit. Nou, dat was de eerste single van haar album Hotel New York. En het nummer groeide uit tot een van haar grootste hits. En het stond maar liefst 26 weken lang in de Nederlandse top 40. 26 weken lang, hè. Jongens, dat is echt, dat is niet niks. Dat is zeg maar langer dan een halve zwangerschap. Eventjes om het in een perspectief voor je te zetten. En nu, bijna 22 jaar later, hoef je eigenlijk alleen maar de eerste Girl te horen. En je gaat toch gelijk helemaal aan erop. Dit is Sanji's Classic of the Day, Girl van Anouk.

Boston. Van Stella Lefty hier in de ochtendshow met Sanji. En we gaan zo meteen naar het nieuws van 8 uur alweer. Maar eerst hebben we Dua Lipa klaarstaan. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji hier op Den Haag FM 92.0.

0: je aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
5: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Een Hart voor Den Haag dubbeldekkerbus is door de gemeente als autowrak bestempeld. Als de bus niet van de weg wordt gehaald, wordt die weggesleept. De eigenaar beroept zich op onmacht wegens technische problemen. De groen-gele dubbeldekker van de politieke partij, beplakt met reclame van verschillende sponsoren, staat al een aantal maanden geparkeerd bij de Bezuidenhoutse weg, net voorbij Paleis Huis ten Bosch. De gemeente heeft al een zogenoemde bestuurlijke boete vanwege overlast opgelegd. Een boomtak is gistermiddag afgebroken en op twee geparkeerde auto's terechtgekomen op de Enschedelaan. Niemand raakte gewond, maar in de voorruit van een van de wagens zitten gaten en de andere auto liep krassen op. De brandweer heeft de boom in de Haagse wijk Morgenstond gesnoeid om te voorkomen dat er weer een tak afbreekt. ADO Den Haag heeft aanvaller Alex Pozzo aan zijn selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria transfervrij naar de Eredivisieclub en tekent bij ADO voor 2 jaar. In eigen land speelde Pozzo eerder bij Sevilla en Mallorca en nog wat clubs. In totaal speelde de Spanjaard ruim 100 wedstrijden in La Liga, het hoogste niveau van Spanje. In 2021 werd Alex Pozzo 1 keer opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal. En nu dus is hij ingelijfd bij ADO Den Haag. Het weer nog, toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui vandaag bij maxima rond 18 graden. Morgen grotendeels droog, wat zon en minder wind bij een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
9: Wat zou jij doen als je nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.

0: Ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen en wat leuk dat je luistert naar de Ochtendshow met Sanji hier zo op Den Haag FM. Het is alweer 17 september, 6 minuutjes over 8. Het tweede uur is aangebroken. Maar het voelt nog een klein beetje alsof het even over 7 is. En dat komt eigenlijk doordat het buiten nog aardig aan de donkere kant is. Het eerste uur dat ik hier zat, het was echt donker buiten. Dat ik dacht van ja, de donkere dagen, die komen eraan. En heel eerlijk, 's ochtends moet ik nog een klein beetje wennen. Want in de zomer, ja, dan sta je op rond een uur of 5 en dan is het al licht buiten. En nu begint het nu pas een beetje echt, ja, wat lichter te worden buiten. En ik heb wel een klein beetje moeite met wakker worden in het donker. Maar in ieder geval, dat gaat helemaal goed komen, want ik heb genoeg tijd om eraan te wennen. Heb jij hier nou ook zoveel last van? Laat het vooral even weten. Stuur me een appje 070 307 8899.

0: Love Generation.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: Hoe vaak gebeurt er iets leuks op nog geen 5 minuten afstand van je huis? Terwijl je eigenlijk geen idee hebt wat het dan is. Muron Bawi wil daar iets aan veranderen. Ze nodigt buurtbewoners uit om gratis naar een thuiswedstrijd van Kalinco Dames 1 en Heren 1 in sporthal Houtrust te komen. Nou, die teams spelen dit seizoen op het één na hoogste niveau van Nederland. Maar het initiatief gaat niet alleen over volleybal. Ze wil ook gewoon de buurt bij elkaar brengen. En ze is geen onbekende van ons, dus eerder hier in de studio geweest. Goedemorgen, daar is ze weer.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe is het op deze woensdagochtend?
2: Nou, gaat hartstikke goed eigenlijk.
0: Ja top. Nee, je ziet er ook lekker stralend uit. Nou, fijn dat je hier bent. Binnenkort zijn natuurlijk gewoon de sportwedstrijden. Je wilt mensen daar kennis mee laten maken. Kan je ons daar wat meer over vertellen van hoe gaan die twee dingen nou hand in hand?
2: Ik ben dus inderdaad een initiatief gestart om zoveel mogelijk buurtbewoners uit te nodigen en te vertellen over dat er dus op misschien nog wel geen 5 minuten afstand een spannende volleybalwedstrijd plaatsvindt. En dat doe ik niet alleen omdat om mensen uit te nodigen.
0: Ja, er was hier een hele irritante vlieg. Ja, die wou even shine pakken, maar die slaan we weg. Ja, nee, maar niet alleen om buurtbewoners kennis te laten maken met volleybal, maar ook om hun echt bij elkaar te brengen.
2: Ja, ook inderdaad die verbinding en verbinding creëren tussen bewoners en ook vooral bewoners van. Als je niet elke week wordt uitgenodigd voor het een of ander, dat je denkt, hé, nu krijg ik wel opeens een uitnodiging bij mij door de brievenbus. Van, hé, wat is dat? Dat vind ik dus ook heel erg leuk, om mensen persoonlijk echt uit te nodigen.
0: Ja.
2: Dus het is voor allerlei doelgroepen. Het is dus niet alleen voor mensen die elke week eenzaam zijn of die daarmee te kampen hebben. Maar het is ook voor mensen die denken, hé, vorige week ben ik naar de bioscoop geweest. Heb ik €50 daarvoor moeten betalen, want ik had 3 kinderen mee. En deze week gaan we lekker naar de volleybalwedstrijd. Gaan we even een spannend potje kijken. Dus het is echt voor iedereen en ook voor alle leeftijden.
0: Ja, en jij zelf bent natuurlijk onlangs eigenlijk naar Den Haag verhuisd. En jij weet dus eigenlijk hoe belangrijk het ook is dat die verbinding met elkaar gezocht wordt. Dat mensen elkaar gewoon kennen. Want ja, als je hier ineens komt en ik ken nog niemand, kan het natuurlijk best wel gekkig zijn om dan weer nieuwe mensen te moeten leren kennen. En je hebt mensen dus echt persoonlijk ook uitgenodigd. En ik zie dat je een mooie brief bij je hebt.
2: Ja, ik heb de brief bij me. Nou, ik heb inderdaad contact opgenomen met de gemeente Den Haag en gevraagd of ik eerst heel Den Haag mag uitnodigen. Nou, helaas was dat niet gelukt, heel Den Haag.
0: Nou.
2: Maar heb ik wel 5000 uitnodigingen kunnen printen. En die heb ik van de week samen rondgebracht met de Scheveninger. En ik ben zelf brieven door de brievenbus gaan doen. Om zoveel mogelijk mensen persoonlijk uit te nodigen.
0: Ja, super tof. En 5000 huizen. En je bent zelf ook dus mee gaan lopen. Dat is best wel veel om weg te brengen nog.
2: Ja, is het ook wel. Maar het is ook wel weer heel erg leuk. Het is niet wat ik dagelijks doe. Dus het is wel leuk voor de verandering om ook daar mijn stukje aan bij te dragen. En ook heel erg leuk om te zien hoe de Scheveninger wordt rondgebracht en door welke bezorgers. Dus dat was gewoon een leuke ervaring.
0: Ja, dus iedereen heeft het dus waarschijnlijk al in de brievenbus ontvangen. Ja, je hebt daar heel mooi staan. Ik zie heel groot met rode, dikke letters uitnodiging. Ja, ik ben benieuwd. Ik wil die uitnodiging ook zien. Ja, ik ga me, ze haalt hem eruit. Ja, het ziet er al hartstikke fleurig uit. Met de mooie gekleurde lijnen eromheen. Foto's erbij, een QR-code. Overal is aangedacht. Mensen moeten zich dus ervoor aanmelden, neem ik aan.
2: Nee, dat hoeft niet. Nee, iedereen kan gewoon komen. Het is helemaal gratis. Ik sta hier persoonlijk op te wachten bij de ingang. Ik ben er 3 kwartier van tevoren. Dus we hebben Dames 1, die start zaterdag 26 september om 16:30. Ik ben er dus al om 16:45. En Heren 1 om 8:00 s'avonds. In de uitnodiging staat ook een gratis drankje. Dus iedereen die ook zonder uitnodiging komt en nu denkt en nu meeluistert van daar moet ik naartoe. Ook voor jou een gratis consumptie.
0: Ja, en zijn de eerste reacties al binnengekomen?
2: Ja, er zijn al reacties binnengekomen. Hartstikke leuk. Er is dus al iemand naar aanleiding van de uitnodiging naar de volleybalvereniging gegaan. Hij had niet helemaal goed gelezen dat het vanaf 26 september was. Dus hij was er al vorige week zaterdag. Gelukkig was er toen een bekerwedstrijd. Dus hij werd goed ontvangen. Maar ik was er helaas niet om hem persoonlijk te verwelkomen. Dus hopelijk komt hij nog terug.
0: Ja.
2: En daarnaast heb ik ook nog een mailtje gekregen van mensen. Die gaven aan van, hey, hartstikke leuk initiatief. Wij weten nog niet zeker of we kunnen komen, maar we supporten je wel. Dus dat is ook heel erg leuk.
0: Ja, dan zie je toch dat mensen meeleven. Want heel eerlijk, het is ook wel echt hoog niveau wat daar gespeeld wordt. Op het 1 na hoogste niveau van Nederland.
2: Ja, ik moet toch een kleine verbetering. Het is het 2 na hoogste niveau.
0: Oh, 2 na hoogste niveau. Nou ja, joh. We leven alvast in de toekomst, want ja. Ze gaan het nu zo goed doen. Ja, dus op 2 na hoogste niveau van Nederland.
2: Ja. Ja, dus dat gaat er hard aan toe inderdaad. Ja, volleybal is natuurlijk ook mijn eigen sport. Ik kan me daar helemaal in meeleven. Maar het is echt, ja, het gaat gewoon huppakee, punt voor punt. Het is niet dat je 90 minuten staat te staren en dat je denkt, hey, gaat er nog een goal vallen? Nee, het is gewoon hop, hop, hop.
0: Het is echt aanpakken.
2: Ja.
0: Ja, dus iedereen die even een keer zin heeft in iets anders dan voetbal. Niks tegen voetbal, maar daar worden we altijd mee doodgegooid. Ja. Volleybal is ook wel leuk om naar te kijken.
2: Precies. En het is ook nog eens binnen. Dus mocht het regenen buiten, je kunt gewoon binnen. Gezellige kantine, lekker warm tegen elkaar aan.
0: Ja.
2: Ontmoet je partner.
0: Nou ja, het is wel natuurlijk herfstig. Hè? Vandaag gaat het ook natuurlijk weer regenen. Dus dat is natuurlijk wel fijn. Als mensen nog meer informatie willen vinden, kunnen ze dan ergens online nog zoeken?
2: Ze kunnen naar mijn social media kanaal gaan. Daar ben ik allemaal leuke vlogs en TikToks en reels aan het opnemen. En dat is @murrombowie. Dus MURROMBOWIE. En daar kun je alles vinden. Kun je mij ook een DM'tje sturen, laten weten dat je eraan komt. Dan ontmoet ik je graag.
0: Ja, superleuk. Dus wil jij Murrombowie ontmoeten, dan moet je het sowieso doen. Je hebt trouwens ook een prachtige naam. Wil je gewoon lekker volleybal kijken, dan kan het ook. En dan ben je van harte welkom op 26 september... En ook op 10 oktober.
2: Ja, 10 oktober ook.
0: Nou, dus zet het vast in je agenda, zou ik zeggen. Nou, dankjewel, Murrom.
2: Dankjewel.

0: Neem me mee van Lynn Hulsman. Dit is Haagse Muziek in de ochtendshow met Sanji. En deze dame is pas 17 jaar oud. Dus wat ze doet, ja, dat vind ik zelf onwijs knap natuurlijk. Even dus iets anders. Want midden in de nacht harde motoren, toeterende auto's en auto's die met hoge snelheid over straat gaan. Bewoners rond de Escambelaan zijn het spuugzat. De frustratie is inmiddels zo groot dat bewoners zelfs een eigen meldpunt zijn begonnen. En de Haagse VVD vraagt al langer om een hardere aanpak en wil nu opnieuw weten, wanneer merken bewoners er eigenlijk iets van? Nou, we praten erover met Nout van de Haagse VVD. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dus er is daar heel veel aan de hand rondom de Escamblaan. Al best wel een langere tijd ook. En de bewoners zijn het echt zat en hun eigen meldpunt zelfs begonnen. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, het is natuurlijk echt verschrikkelijk dat je daar al jarenlang is het daar eigenlijk al gaande, hè, op de Escamblaan, waar straatraces zijn. Waar veel wordt rondgehangen, veel herrie wordt gemaakt midden in de nacht. En het is echt wel heel erg. En kennelijk ook zo erg dat bewoners het nodig vinden om een eigen meldpunt op te starten. En dat is eigenlijk wel een dieptepunt.
0: Ja, want dat is denk ik voor de gemeente ook best wel pijnlijk. Want eigenlijk zeggen de bewoners daarmee, ja, we zijn het vertrouwen in de gemeente verloren.
1: Ja, we hebben ook wel gehoord, inderdaad, we hebben ook mails gehad van bewoners en van mensen van ZKD. En die zeggen ook, ja, we hebben heel veel meldingen gedaan, maar of we krijgen geen terugkoppeling. En wanneer gebeurt er nou eindelijk eens wat? Het lastige is, als je hier dan vraagt aan de wethouder, want we en andere partijen ook, hebben hier echt al jaren aandacht voor. Ja, dan krijg je, ja, nee, elke melding wordt verwerkt. Dus waar zit nou de waarheid? Maar dat nu bewoners het punt hebben bereikt dat ze zelf een meldpunt starten en zelf maar dingen in kaart gaan brengen. Dat geeft inderdaad wel aan van hoe diep het vertrouwen is gedaald.
0: Ja, precies. En het is ook zo dat natuurlijk iedereen die dan bij het meldpunt van de bewoners een melding doen, dat dan ook niet direct bij de gemeente binnenkomt. Dus ja, telt die melding dan wel die er wordt gedaan. En de gemeenteraad nam in januari al een VVD-motie aan om de straatraces dus gerichter aan te pakken. Nou, inmiddels zitten we zeker 8 maanden verder. Hebben jullie daar iets van gemerkt en wat is eigenlijk daarna gebeurd?
1: Ja, we hebben een beantwoording gekregen op de motie. Nou, dat is al heel fijn. En daar zie je dat heel erg wordt gefocust op op een campagne. En dat er een aanpak is met de politie op excessieve overtreders eigenlijk. Dus mensen die vaker te hard rijden, zonder rijbewijs rijden, dat die dan worden aangesproken. Ik weet niet precies wanneer het antwoord was. Ik denk ergens in het voorjaar. Toen stond de teller op 5 mensen. Ik kan me voorstellen als je dan in aan de Escamblaan woont, dichtbij de Escamblaan woont, dat je denkt dat zet geen zoden aan de dijk. En wat je zegt over die meldingen. Ja, kijk, dit gaat natuurlijk niet het gemeente- of het politiesysteem vervangen. En dat doen ze ook heel netjes op die site. Staat ook van, dit is geen politie- of gemeenteinstrument. Doe ook je melding daar. Dus het is eigenlijk meer om echt met een, want het is met een kaart. Er zijn nu 265 puntjes op die kaart. Kan je echt heel goed zien waar in Den Haag en hoe erg en wat speelt er nou ergens.
0: Ja. Ja. Dus eigenlijk brengen hun het letterlijk in kaart. En kunnen ze daarmee misschien dan ook achteraf de cijfers aantonen aan de gemeente van, joh, dit is wat wij binnenkrijgen?
1: Ja, wij hopen dat de gemeente dit echt wel aangrijpt om wat actiever, of nee, ik zeg, om proactief met die bewoners de problemen in kaart te brengen. En op basis daarvan ook wel echt iets te gaan doen nu. Want het is, dat het nodig is heel jammer. Maar het is ook wel echt, denk ik, een mooie kans om nu met die meldingen die daar binnenkomen, en hopelijk, nogmaals, wordt elke melding ook bij de gemeente, bij de politie gedaan. Maar om echt in kaart te brengen met die bewoners het gesprek dan te voeren. Oké, maar wat is er dan nodig?
0: Ja, wat is er dan inderdaad nodig? Nou, en jullie van de VVD willen natuurlijk ook kijken van, joh, wat kunnen we gaan doen? Hoe kunnen we dit gebied gaan aanpakken? En jullie hebben bijvoorbeeld een paar ideeën, waaronder bijvoorbeeld ook bestemmingsverkeer, dat alleen 's nachts toegankelijk is voor het bestemmingsverkeer. Is dat te doen daar?
1: Nou ja, kijk, op de Escamblaan lijkt me niet. Dat is gewoon een doorgaande weg. Maar je hebt er natuurlijk ook, dat zie je ook heel mooi op de kaart, in de wijken eromheen, maar met name het bedrijventerrein ZKD. Daar kan je denk ik wel makkelijker iets met een verkeersbesluit doen dat er alleen bestemmingsverkeer 's nachts mag zijn. En dan het voordeel daarvan is dat je niet op hete daad mensen hoeft te betrappen, maar dat je een andere grond hebt op mensen daarop aan te spreken of daarop te gaan handhaven. Ik denk dat we voorbij het punt van aanspreken zijn. Dus dat is één idee. Een andere is een gebiedsbod zoals ze in Rotterdam hebben gedaan, in de S. Waar ze ook erg last hadden van overlast, straatraces, herrie. Ik zag een artikel prostitutie voorbij komen. Nou, Ik weet niet of dat ook hierin, maar in ieder geval het idee dat je dan tussen 11 en 5, was het in Rotterdam dan, zegt van oké, hier mag niemand komen tenzij je hier woont of je echt een goede reden hebt om hier te zijn. Nou, op een bedrijfstrein midden in de nacht, dan, nou, dat is denk ik vrij evident of je wel of niet een reden hebt. Nou, dat soort dingen. En wij vinden dat de gemeente en het college daar echt wel onderzoek naar kan doen. Want het is wel klaar.
0: Ja, en dat zeggen de buurtbewoners ook inderdaad. Die zijn er ook klaar mee. Wat ik mezelf inderdaad afvraag. Ja, in de 's nachts op een bedrijventerrein. Ja, daar heb je niks te zoeken. Maar als je het alleen voor bestemmingsverkeer maakt en je hebt bijvoorbeeld visite of een verjaardag of je moet langs een oom of een tante, ja, is dat dan goed te meten?
1: Ja, dat is een uitvoeringsvraag die ook in Rotterdam speelde. En daar hebben ze ook gezegd, ook het bezoek van mensen die er wonen, want daar was echt ook in een woongebied. Ja, daar gaat het niet voor gelden. Dus het is een middel waarbij in ieder geval in staat wordt gesteld om te gaan handhaven. Maar er blijft natuurlijk wel, ik vertrouw wel op de expertise en het maatwerk die een handhaver kan doen. En dat hij als er iemand op bezoek komt, dat hij dan niet zegt, ja sorry, u mag hier op dit moment niet zijn. Of je gaat weg van visite. Het is wat later geworden dan je dacht dat je dan een boete krijgt omdat je of je moet blijven slapen daar. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Maar ik denk dat daar wel een weg in te vinden is.
0: Ja. En heel simpel, bijvoorbeeld ook allemaal flitspalen neerzetten. En je hebt tegenwoordig ook die mobiele flitspalen die dan steeds veranderen van plek waar ze staan. Heeft dat bijvoorbeeld zin?
1: Nou, dat is ook iets waar we langer om hebben gevraagd. En nu komt er in het tweede kwartaal van 2027 komt er een mobiele flitspaal.
0: Dat duurt nog even.
1: Dus heeft het zin? Wij denken van wel. Maar goed, we gaan het pas zien na het tweede kwartaal van 2027. En dat is echt wel te ver weg.
0: Ja, dus inderdaad nog eventjes lange slapeloze nachten voor de mensen daar. Wil jij nog iets meegeven aan de buurtbewoners? Want ik kan me goed voorstellen dat ze misschien zoiets hebben van ja, het duurt allemaal lang. Ze moeten misschien nog even wachten tot 2027 voordat er bijvoorbeeld een flitspaal komt. Hoe kunnen deze mensen toch nog de moed houden in dat het goed komt?
1: Ja, dat is nogal een vraag, ja. Nou ja, kijk, weet in ieder geval dat er vanuit ons in ieder geval aandacht voor is. Dat we ons ervoor gaan inzetten om de gemeente daar een actieve rol in te geven. En hoe moeilijk het ook misschien soms is. Ik hoop echt dat die samenwerking beter tot stand gaat komen. En dat straks dat meldpunt eigenlijk niet meer nodig is. En dat meldingen, en blijf je meldingen doen. Dat is denk ik ook vooral doel. Blijf op meldingen doen, niet alleen op meldpunt, maar ook bij de gemeente en de politie.
0: Ja, ik denk vooral inderdaad bij de gemeente. Lekker gooi alles daar naartoe. Want ja, zoals wij krijgen inderdaad momenteel meldingen binnen.
1: En, ja, dat lijkt me helemaal niet de bedoeling.
0: Nee, maar, ja. Maar ja, aan de andere kant, het wordt wel weer opgepakt daardoor. En ik hoop gewoon dat de mensen daar snel een goede nachtrust kunnen krijgen. En natuurlijk ook voor de veiligheid. Want daar moeten we natuurlijk ook over nadenken.
1: Ja, absoluut.
0: Dankjewel, Nout van de Haagse VVD.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dinner Party, Nylon Horan. En daarvoor hoorde je Sia featuring Sean Paul met Sheep Trails.
1: Plaat van de week.
0: En deze week is een plaat genomineerd wat helemaal te maken heeft met deze week. Want deze week is natuurlijk in het teken van... geld. Inderdaad, want we hadden natuurlijk Prinsjesdag, de troonrede. Alles kwam naar buiten over hoe we het willen gaan aanpakken hier zo. De begroting kwam naar buiten. En iedereen kon alleen maar praten over monies. En alles heeft dus zijn eigen prijskaartje. En over prijskaartjes gesproken dacht ik, nou, hoe toepasselijk is het om een lekkere throwback dan uit te kiezen uit het jaar 2011. Die nog steeds heerlijk klinkt. Jessie J met het nummer Price Tag. Dit is de plaat van de week.

0: Gone, David Guetta en Teddy Swims. En daarvoor die Price Tag van Jessie J. Hier in de ochtendshow met Sanji. En Den Haag FM heeft superveel mooie programma's. En ieder weekend mag jij genieten van het geluid van Sportsignaal. En in Sportsignaal word jij helemaal op de hoogte gehouden van de laatste sportnieuwsjes. Een lijfverslag wordt er gedaan. En aan de telefoon heb ik niemand minder dan Fionn van Sportsignaal. Goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, aankomend weekend staat natuurlijk weer lekker Sportsignaal voor ons op het menu voorgeschoteld. Ik heb er in ieder geval heel erg veel zin in. En ik vraag me eigenlijk af van ja, hoe gaat het met de Haagse sport momenteel?
1: Nou, het gaat redelijk. Ik zou even wat standjes erbij pakken als je kijkt naar het... bijvoorbeeld naar het handbal, dat is weer begonnen. Dus in de Super League, dat is de Belgisch-Nederlandse competitie. Daar doet WHC Hercules er toch degelijk 2 punten uit 2 duels. Dit weekend wacht weer een mooie pot tegen het Belgische Isegem. Die hebben nog 0 punten, dus die zijn die kunnen er misschien voor zorgen dat WHC Hercules de eerste overwinning van het jaar gaat halen. En inmiddels zijn ze ook alweer begonnen bij het rugby. Daar is de competitie ook 2 wedstrijden oud. HRC moet nog een beetje in het ritme komen, moet ik zeggen. Die staan nu ook in de middenmoot. 6 punten uit 2 duels. Maar ja, de gat met de koploper is slechts 4 puntjes. En dat valt nog wel in te lopen. Maar dit weekend een mooie derby. HRC op bezoek moeten ze naar Hoek van Holland. Dus dat is altijd niet al te ver weg natuurlijk. Dus als je supporter bent van HRC zou ik zeggen, ga rond een uurtje of 3 uur richting Hoek van Holland. En kan je daar natuurlijk genieten van een mooi potje rugby. En ja, wij hebben natuurlijk zelf ook voetbal dit weekend.
0: Ja, inderdaad. En de velden staan weer vol. En wat kunnen we allemaal het weekend verwachten van de voetbal?
1: Van alles natuurlijk. Nee, wij hebben nu dit weekend gaan de reguliere competities weer beginnen. Afgelopen weekend hadden we natuurlijk een bekercompetitie. En dan was de 4e divisie als competitie wel begonnen. Maar nu gaan ook echt de 1e tot en met de 4e klasse. Of tot en met de 5e klasse moet ik natuurlijk goed zeggen. Gaan weer beginnen. En wij hebben daar 2 mooie wedstrijden voor uitgekozen. Namelijk in de 4e klasse een heerlijke derby tussen Laakkwartier en Duindorp. Duindorp dat is gedegradeerd naar de 4e klasse. Die willen natuurlijk als kampioen weer terug naar de 3e klasse. Laakkwartier die speelt al een tijdje in die 4e klasse. Die willen eigenlijk ook gewoon weer terug hogerop. Dus het belooft wel een mooie. Natuurlijk als kampioen weer terug naar de 3e klasse. Laakkwartier die speelt al een tijdje in die 4e klasse. Die willen eigenlijk ook gewoon weer terug hogerop. Dus het belooft wel een mooie.

0: Dus nou ja, de score verder uitbreiden tegen RKVV. Misschien weet RKVV de eerste overwinning van het seizoen te behalen daar op de diepe tweede thuiswedstrijden speelt.
1: Ja, dat gaat
0: sowieso wel een mooi weekend.
1: Ik wou net zeggen, er wordt een hartstikke mooi weekend natuurlijk. En als je naar Sportsignaal gaat luisteren, kan je natuurlijk allemaal volgen. En hoe laat gaan jullie uitzenden dit weekend?
0: Zaterdag zijn wij er. Dit weekend nog geen zondagwedstrijden. Volgend weekend wel op de zondag. Maar nu zijn het de zaterdag tussen 2 en 6. Krijg je al het sportnieuws van binnen. En natuurlijk ook buiten de regio van ons te horen.
1: Nou super, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. En aankomend weekend ga ik gewoon lekker naar Sportsignaal luisteren. Want ik heb verder niks op mijn planning staan. Dus ik plan dat lekker in.
0: Kijk, heerlijk. Dat belooft veel goeds voor je. We gaan ons best doen voor je.
1: Ja, super. Nou, zo hoor ik het gaat. Dankjewel, Vieron van Sportsignaal. En jullie hebben het gehoord, aankomend weekend luister ik in ieder geval lekker naar Sportsignaal.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je

0: heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
4: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
5: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
6: Den Haag FM.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
8: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De verhoudingen in de gemeenteraad lijken te zijn verbeterd. Vandaag is de jaarlijkse heidag van de raad. En coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren samen een quiz om elkaar beter te leren kennen. Ook in de raad hopen ze beter samen te gaan werken, zeggen Koen Bom van Hart voor Den Haag en Marije Mostert van D66.
9: Dus een hele andere wind gaan waaien, ook bij D66. Dus we gaan er heel constructief in. En ja, we gaan natuurlijk samenwerken, dat moet ook wel.
10: En wij staan heel constructief in de wedstrijd, hebben er heel veel zin in. En zullen alle plannen die Den Haag beter maken ook ondersteunen.
8: Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos samenwerking moeilijk. De partijen zeggen het nu achter zich te hebben gelaten. De Haagse Soepbus bestaat al zo'n 40 jaar. Bij de bus bieden vrijwilligers een maaltijd en een luisterend oor aan mensen die vaak op straat leven. Aan de hand van 5000 soepveeltjes gaan ze nu het gesprek aan om aandacht te vragen voor dat vrijwilligerswerk en omzien naar elkaar, want er zijn veel nieuwe medewerkers nodig. Voorzitter Juriaan Houdijk hield een warm pleidooi voor zijn Haagse Soepbus.
11: Het is belangrijk omdat mensen een plek moeten hebben waar ze altijd welkom zijn. Zeg maar. Dit zijn ook mensen die eigenlijk met de nek aangekeken worden in de stad. Niet meer welkom zijn ook in de normale winkels. En een mens moet ook ergens een plek kunnen hebben waar je op een dag even geen zorgen meer hebt. Of nou ja, die zorg hebben ze wel, maar even dat kan vergeten en dan gewoon ook een tweede kopje koffie kan vragen en dat kan krijgen.
8: En ADO Den Haag heeft aanvaller Alex Pozo aan zijn selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria, transfervrij, naar eredivisieclub ADO, waar hij voor 2 jaar heeft getekend. In Spanje speelde Pozo eerder bij Sevilla en Mallorca. En in 2021 werd Pozo nog opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal. En nu is hij dus voor 2 jaar ingelijfd bij ADO Den Haag. Het weer tot slot, toenemende wind, weinig zon. Er staat een stevige regenbui aan te komen bij maxima vandaag rond 18 graden. Morgen grotendeels droog, wat zon en minder wind bij een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
15: Thank you.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Het is de 17e van september. We gaan richting het weekend en dit is het laatste uurtje van de ochtendshow met Sanji. Vanochtend viel me iets op. En dat gaat jou ook opvallen als je vroeg opstaat. Het was donker. Om 7 uur 's ochtends, dan sta ik hier zo in de studio en het was donker. Maar echt nog donker. Het was niet schemerig. Nee, het was echt dat ik dacht bij mezelf, oh ja, de koude dagen komen eraan. Het wordt dan steeds later licht. 'S Avonds is het eerder donker. En ik heb een beetje een gemengd gevoel erbij. Want opstaan in het donker, dat is gewoon moeilijker. Dat is toch een soort natuurlijk proces wat dan in je hoofd gaat, omgaat. Maar die koude dagen, dat je dan lekker binnen kan zitten met een warm theetje, dat het buiten aan het regen is of aan het stormen, en in de tussentijd ben je lekker naar een romantische film aan het kijken. Nou, en dan het liefst nog de geur van vers gebakken appeltaart. Nou, daar doe ik het voor. Daarvoor weet ik zeker dat jij ook bij jezelf denkt, heerlijk. Ja, die koude dagen, die donkere dagen, die komen eraan. En weet je, je moet zelf maar het beste ervan maken. Dus laat mij weten welke theesmaak ik dit jaar in ieder geval moet hebben. Want er is een theesmaak waar ik het zo meteen met jou over wil hebben. En dat is namelijk de smaak chocola. Je hebt inderdaad een theetje met chocoladesmaak. Nou, en hij is fantastisch en hij is lekker. Coldplay, Higher Power.

0: Wildfire, je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. En afgelopen week natuurlijk is het onwijs druk geweest hier in de stad. Prinsjesdag en alles wat daaromheen natuurlijk gebeurt. En je kan je natuurlijk goed voorstellen dat als jij politiek verslaggever bent, dat dit wel de weken zijn waarvoor je misschien helemaal opbloeit, waar je naar uitkijkt, maar wat ook onwijs intens is. En aan de telefoon heb ik ons politiek verslaggever Maxime Kok. En allereerst Maxime, hoe gaat het nu met jou?
1: Ja, nu ondertussen wel weer iets beter. Maar het waren wel stroeve dagen zo vroeg opstaan.
0: Ja, en als ik het goed hoor, ben je nou op de achtergrond ook nog koffie aan het zetten?
1: Ja, ik denk dat dat inderdaad een beetje het ding is wat mij door deze dagen heeft gehaald. De koffieautomaat staat opstarten, dus excuus, maar die hoor je zo niet meer.
0: Ja, nee.
1: Veel koffie en toch op Prinsjesdag ook altijd een beetje de adrenaline die je in het nieuws voelt als je dan op zo'n feestdag aan het werk bent. Want er gebeurt enorm veel. Je maakt lange radio-uitzendingen. En daar haalt de adrenaline je meestal wel flink doorheen.
0: Ja, dat geloof ik graag. Nou, de week is natuurlijk nog niet om. En buiten Prinsjesdag is ook weer alweer veel meer aan de hand. Kan je ons misschien opnemen wat er misschien dingen zijn die jou zijn opgevallen deze week buiten Prinsjesdag?
1: Buiten Prinsjesdag, ja, dan is er toch het leuke nieuwtje waar wij voor afgelopen avond mee kwamen. Op de Bezuidenhoutseweg staat een bus van Hart voor Den Haag. In ieder geval een bus helemaal beplakt met Hart voor Den Haag. Een van die dubbeldekkenbussen. Maar die heeft er een nieuwe sticker bij. En dat is een sticker dat het een autovrak is. De gemeente vond het niet in zodoende goede staat. En dat hier al te lang stond. Dat ze hem eigenlijk willen gaan wegslepen. Maar de eigenaar van de bus, dat is raadslid Jelle Meijnes. De bussen zijn wel helemaal in Hart voor Den Haag stijl, maar staan wel allemaal op de naam van hem, alleen als persoon. Meijnes die zegt, het is onmacht. We willen hem wel verplaatsen, maar we missen onderdelen. Er zat eerder ook een wespennest in, konden we hem ook al niet verplaatsen. Oh. Dus hij moet nog even wachten op een onderdelen, zodat hij weer echt kan rijden. Ja, en dan pas kan hij weg.
0: Ja, precies. Ja, want nu staat er dus echt zo'n oranje sticker opgeplakt, waarop je dus ziet inderdaad dat het een wrak is. Nou, en stel dat hij die onderdelen niet bij elkaar krijgt, wat gaat er dan met de bus gebeuren?
1: Ja, als het te lang duurt, hij moet of contact zoeken met de gemeente. Nou, dat lijkt mij niet heel moeilijk. Ook als raadslid van Hart voor Den Haag met op zijn minst 5 Hart voor Den Haag wethouders in de gemeente. Maar ja, als dat niet lukt, dan op een gegeven moment moet de gemeente toch gaan kijken hoe ze een dubbeldekkerbus gaan wegslepen. Dat lijkt me wel een moeilijke bedoeling.
0: Ja, inderdaad. Dat is niet iets wat je zomaar doet, inderdaad. Dus ik ben benieuwd hoe het verder met de bus gaat en of hij de onderdelen bij elkaar krijgt. Of dat het dan straks toch ineens een verhaal wordt van dat de bus weggesleept is.
1: Ja, dat zou nog wat worden. Maar nee, volgens mij. Maar hij was er zelf eigenlijk ook nog niet echt goed van op de hoogte. Dat was wel opmerkelijk. Hij woont zelf niet bij de Bezuidenhoutseweg, weet ik. En hij heeft dus totaal niet gezien dat die stickers erop zaten. Terwijl die sticker al sinds september, begin september erin op zit. De tweede stond op de sticker te lezen. Dus dan dat moet je ook wel concluderen dat hij er ook wel zeker een paar weken niet is geweest.
0: Ja, precies. En dat is volgens mij sowieso iets wat ze ook willen aanpakken. Want dan heb je eigenlijk gewoon een verlaten voertuig.
1: Nou, sterker nog, de partij Hart voor Den Haag wil heel graag autovrakken aanpakken. De partij hoor je heel vaak over autovrakken. Bijvoorbeeld Zichtenburg bij het bedrijf De Rijn ZKD. Maar volgens Meijnes is dat een hele andere situatie. Die zegt, daar is de parkeerdruk heel hoog, dus daar hebben mensen echt last van. En hij zegt, nou, op die Bezuidenhoutseweg zijn altijd parkeerplekken zat. Dus daar kunnen ze het wel leien, zeg maar.
0: Ja, nou, ik ben benieuwd hoe dit verder gaat. En ik vind dan ook wel weer heel typisch dat als het dan over hun eigen voertuig gaat, dat het dan misschien net even iets anders, een andere regel geldt.
1: Dat zul je altijd zien, inderdaad. Als het over je eigen spullen of mensen gaat, dan is toch de situatie altijd net even een beetje anders.
0: Precies. Nou, en wat mij verder nog opviel afgelopen week is dat gisteren, we hebben natuurlijk met de redactie hebben we een groepsapp. En gisteren, ik was thuis en de app ontplofte. Want er was iets aan de hand hier zo in de stad.
1: Ja, een vrij grote en uit de hand gelopen demonstratie op het Malieveld. Met allerlei Kosovaren of Albanese eigenlijk voornamelijk. Dat is vanwege een uitspraak in het internationaal strafhof. Van een voormalig voormalig leider van Kosovo, premier en president van Kosovo, die daar vanwege oorlogsmisdaden 25 jaar cel heeft gekregen. Ja, dat viel slecht bij. Er zijn een hele grote groep aanhangers blijkbaar nog hier in Nederland en gisteren in de stad.
0: Ja, precies. Ja, want hoe verliep uiteindelijk de demonstratie?
1: Ja, dat liep wel op. Het was niet heel lang, maar het liep wel voor een periode uit op rellen. Er zijn dus ook beelden van mensen die op een rijdende politiebus staan te dansen, te springen. Ik vind het bijna nog knap hoe je dat voor elkaar krijgt.
0: Ja.
1: Maar ja, het is ook niet een beeld dat je heel snel heel veel ziet. Dus het liep heel eventjes uit op wat. Diep een beetje uit de hand. Komt er eigenlijk gewoon op neer. Net op die randen van het Malieveld. Maar heel lang heeft het niet geduurd. Binnen een uurtje was het wel weer opgeruimd ook.
0: Oké, dus was het alweer weer klaar. Jullie waren zelf natuurlijk daar ook naartoe gegaan om te kijken van wat gebeurt er nou allemaal. En had jij, want was jij daar zelf persoonlijk nou ook?
1: Nee, ik was daar zelf niet. Op dat moment was ik dus op de fiets naar de Bezuidenhoutseweg om daar een kijkje te nemen bij de bus vanaf vandaag.
0: Ja, zo zie je maar. Je kan natuurlijk niet op alle plekken tegelijkertijd zijn in de stad.
1: Nee, precies. Ja.
0: Nee, en er is ook heel kort een waterwerper ingezet gisteren.
1: Ja, precies. Maar die waterwerper zal de politie denk ik deze week nog heel even achter de hand houden. Want we weten niet hoe het deze zaterdag gaat lopen. Ja. Deze zaterdag hebben we namelijk opnieuw demonstraties. Wat sowieso doorgaat is een extreemrechtse demonstratie op het Malieveld. Dat is een jaar ongeveer na de vorige rellen op het Malieveld, die toen uit de hand liepen na Elsfest. Dat was toen een bijeenkomst ook van rechtse groeperingen. En dat liep toen zo uit de hand dat mensen rellend op het Malieveld politieauto's in de fik hebben gestoken. En daarna ook nog het centrum in zijn gelopen. Waarbij opnieuw toen voor de eerste keer het kantoor van D66 werd belaagd.
0: Ja, dus ik kan me goed voorstellen dat natuurlijk dan de spanningen voor zaterdag hoog zijn. Maar buiten dat deze groep gaat demonstreren, gaat volgens mij nog wat gebeuren.
1: Ja, er gebeurt heel veel in de stad. Dus het wordt een hele spannende dag. Wat sowieso ook op de planning staat, en dat staat al vast, is ADO Cambuur. Die voetballen, als het goed is, ook in het ADO-stadion. Dus we krijgen ook nog eens voetbalfans naar Den Haag toe. Dat vraagt voor de politie in eerste instantie sowieso al wat extra inzet. Maar ja, mocht dat uit de hand lopen, moet de politie daar ook rekening mee kunnen houden. En er is nog een goede mogelijkheid... dat Extinction Rebellion komt demonstreren op de A12. Die hebben aangekondigd dat ze gaan demonstreren. Het is alleen nog een beetje onduidelijk of ze dat hier gaan doen of in Utrecht. Want ze werken ook samen met een groep in Utrecht. Het zou kunnen zijn dat ze het allebei doen. Dat er ook gewoon een deel hier gaat, een deel in Utrecht. Maar ja, als die er gaan komen, dan zijn de rapen wel gaar. Want die willen natuurlijk de A12 op. En daarnaast staan dan extreemrechtse demonstranten. En dat zijn nou niet echt de twee groepen die goed met elkaar om kunnen gaan.
0: Nee, precies. Ik wou zeggen, ik denk niet dat dat de groepen zijn die je bij elkaar wil hebben. En dan al in de vorm van een demonstratie. Dus dan kan je voorstellen dat iedereen zijn adrenaline al heel hoog zit waarschijnlijk.
1: Hoe kan er komt ook al sowieso een tegendemonstratie op die extreemrechtse demonstratie. Dus die mensen heb je sowieso al. Dus de politie heeft handen vol eraan. En dat hebben we gisteren in het stadhuis ook gehoord van zowel van de politiechef als van het OM. De politiechef die zei zelfs nog, zulke rellen vragen zoveel werk dat ze nu nog steeds bezig zijn met de vervolging van mensen een jaar geleden. Dus er zijn eigenlijk nog steeds die rellen van een jaar geleden aan het uitwerken. En dan komen er alweer nieuwe aan, is de verwachting. Ja, dat vraagt wel extra paraatheid. En ik denk ook wel de nodige zenuwen bij de veiligheidsdriehoek, zoals ze dat noemen. En dat is de politie, het Openbaar Ministerie en de burgemeester Jan Verzanen.
0: Ja, precies. Ja. En dat je weet dat die dagen, of dat zaterdag er aankomt. Ja, ik kan me ook goed voorstellen dat het wel een beetje een onderbuikgevoel geeft van ik hoop dat zaterdag dan weer snel voorbij is. Ook als je daar dan vanuit je functie moet gaan optreden. Het lijkt me ook best wel spannend.
1: Ja, nou, vooral ik hoop dat rustig blijft. En dat ik denk dat iedereen dat hoopt. Want dat ze komen demonstreren, dat is eigenlijk geen probleem. En als dat allemaal gewoon normaal verloopt, is dat helemaal oké. Maar dat het niet uit de hand loopt, dat is de grote hoop bij iedereen eigenlijk. Kom demonstreren, doe wat je wil doen. Maar houd netjes en ga niet rellen.
0: Ja, ik vind dat hele mooie woorden, Maxime. En ik denk dat ik hem daarmee ook ga afsluiten, inderdaad. Kom op voor wat je wil zeggen, maar niet rellen. Perfect.
1: Ja, dat is een mooie samenvatting.
0: Precies. We gaan luisteren naar Stupid Song. Oh, wat een leuke titel van Olivia Rodrigo.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 3:30 en dit zijn de Haagse Headlines van vandaag. De burgemeesters van de 4 grote steden, waaronder Den Haag, slaan alarm over de snel groeiende dakloosheid. Volgens de G4 neemt het aantal mensen dat op straat leeft dramatisch snel toe en groeit ook de overlast. In een open brief aan het kabinet vragen de burgemeesters om 100 miljoen euro per jaar extra voor opvang, betere hulp voor dakloze arbeidsmigranten en het terugdraaien van bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Den Haag wil beter in kaart brengen tegen welke obstakels inwoners met een beperking aanlopen. De gemeente gaat daarom de komende maanden in gesprek met inwoners, hun naasten en organisaties in de stad. Daarbij gaat het niet alleen om fysieke toegankelijkheid, zoals een gebouw zonder lift, maar bijvoorbeeld ook om ingewikkelde informatie of het gevoel niet serieus genomen te worden. De ervaringen worden gebruikt voor een nieuwe Haagse agenda voor toegankelijkheid vanaf 2027. En zin om dit weekend iets nieuws te proberen? Zaterdag en zondag zijn de stadsspelen in Sportcampus Zuiderpark. Hagenaars kunnen daar gratis kennis maken met 20 verschillende sporten. Van boksen en klimmen tot BMX, freerunning en pickleball. Meedoen kan beide dagen tussen 11 en 5. En dan het weer. Vandaag is er vrij veel bewolking en trekken er verschillende buien over, vooral vanmiddag. Aan de kust kan de zuidwestenwind oplopen tot windkracht 7 en het wordt ongeveer 18 graden.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

When I'm Gone, Alesso featuring Katy Perry. Je hoort hier in de ochtendshow met Sanji. En zometeen heb ik lekkere nieuwe muziek. Vanuit 2026 komen beide nummers. Ik dacht, laten we even iets nieuws gaan luisteren. We horen zometeen Back to Friends van Samber. Maar eerst Bare Minimum van Roxy Dekker.

0: Guten Morgen.
1: Good morning.
0: Zo, het waait buiten. Ik ben helemaal hierheen gewoeid.
1: Ja, nou, windkracht 7 vandaag.
0: Oh ja, echt?
1: Ja.
0: Oh, dus dat is ook echt wel met in nummers verklaren.
1: Ja, dat is allemaal te verklaren. En in de middag gaat het regenen, dus beloof wat. Ja.
0: Dat dacht ik al, ik heb toch mijn regenjas niet aan, want het is zo zweterig warm toch.
1: Ja, het is heel gek weer. Ik weet ook niet wat ik aan moet doen 's ochtends.
0: Nee, dus snap ik.
1: Ik koos maar een trui vandaag, maar nu, ja, straks
0: nu
1: gaat
0: denk
1: die weer uit.
0: Ik wou dat ik een hempie aan had.
1: Ja, dat zit eronder, maar dat is toch net iets te...
0: Ja? Dat hempie. Zou je dat niet doen?
1: Nee, dit is echt zo'n spaghettibandhempje.
0: Ja, die heb ik ook aan vandaag. En dan ook een huidskleur, dus dat is inderdaad niet zo charmant.
1: Nee.
0: Maar als je het warm hebt, heb je het warm. En toen gewoon die tafel omhoog zit je achter het scherm, niemand iets ziet.
1: Nee joh, ja.
0: Alleen de hele stad.
1: Alleen de hele stad.
0: Vanachter. Maar niet op tv.
1: Nee, en dat is het belangrijkste natuurlijk. Dat dat goed gaat.
0: Ja, dat dat een beetje lekker appetijtelijk uitziet.
1: Ja.
0: Zal ik gewoon gelijk gaan vertellen wat ik op programma?
1: Ik ben helemaal benieuwd.
0: Meester Helene komt langs.
1: Leuk! Ja, heel leuk.
0: Vandaag nieuwe muziek. Dus een nieuwe release. En Helene komt met 1 bandlid. Maar ja, ze kunnen niet allemaal natuurlijk tegelijk komen. Maar dat is gezellig. Dan heb ik, heb jij nou iemand gesproken van die soepbus?
1: Ja.
0: Jij hebt iemand gesproken, ja. Dat is jammer, hè? Die heb ik ook vandaag.
1: Juriaan. Ja.
0: En ik wilde met Eva bellen dan, van Lunchroom met Rome. Maar nee, zeiden de eer moet naar Juriaan.
1: Ja.
0: Maar ja, nou hebben we hem dus 2 keer. Maar goed, ze doen ook wel fantastisch werk natuurlijk. Dus ik zei, weet je, jij mag het vrijdagverzoek invullen. Dus ik ben benieuwd waar die mee komt. Maar als jij nou nog denkt, ik wil een keer het vrijdagverzoek invullen, dan kan je gewoon appen naar 070-307-8899. Want dan schrijf ik je gewoon alvast op voor volgende week. Weet je, dat kan ook. Dus gewoon appen. We gaan de agenda doornemen van Theater Dakota. En dan gaan we het ook over iets hebben, dat vind ik wel heel leuk. Mijn dochter zit op freerunnen.
1: Oh, wat stoer!
0: Ja, dat is heel leuk. Maar die trainer, die gaat nu 50-plus freerunnen geven. / valtraining.
1: Oh, dat is wel heel goed. Ja.
0: Voor die oude lui, die ik over 5 jaar hoor ik daarbij. Maar goed, af en toe is er meedoen les. En dan laat ik me ook in die airbag vallen en zo. En vind het wel spannend. En ik zie er niet meer zo charmant uit als ik probeer zo'n helling op te klimmen. Maar ik doe het wel.
1: Heel goed,
0: Ik doe het wel. Maar ik geloof dat als je je opgeeft dat je 3 maanden gratis mag proberen. En het is dus leuk, maar ook goed. Want je gebruikt je hele lijf. En als jij gewend bent om te vallen.
1: Ja
0: en jij gaat vallen. Dan vang je jezelf natuurlijk goed op of je maakt een doorrol. En daar kan je best wel eens in het dagelijks leven ontzettend profijt van hebben. Dat je niet zo heel onhandig als een houten klaas valt en gelijk iets breekt. Dus dat vind ik heel leuk. En er was ook nog iets, maar moet ik even dan... Wacht even, ik pak even mijn telefoon erbij. Want er was wel iets, de week van de ouderen, geloof ik. Ik dacht dat ik mezelf daar een herinnering van had gestuurd. Maar nu zie ik het niet meer. Maar volgens mij is het nu de week van de ouderen. Dus ik dacht, nou, dat komt wel heel leuk uit. Dan gaan we het daar eens even over hebben. En hij is natuurlijk een jonge god. Dus geen oude knar. Maar hij gaat wel die oude knarren mee op sleeptouw nemen. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Dan hebben we nog de FNL. De Q. Ik vond dat dus uitdagend.
1: Is het ook.
0: Ik heb gehad Queen Latifah, Status Quo. En ik heb nu Clash. Maar ik weet niet zeker of ik ze nou al kende.
1: Nou...
0: Q-les. Waar was je?
1: Q-las.
0: Q-las. Schrijf je Q-las?
1: Q-las. Ja.
0: Waar was je? En Single als een Pringle.
1: Ja. Ik zag dat dus gisteravond voorbij komen.
0: En toen dacht ik, ik ken ze wel.
1: Ja, toen dacht ik, tuurlijk. Ja,
0: Q-las.
1: Ja, en ik heb gestemd. Wacht even. Waar was je gestemd?
0: Oh ja. Niet Single als een Pringle.
1: Nee.
0: Ja. Een Pringle, ja, die leg je zo lekker in de mond.
1: Ja, wel lekker Single in de mond zo uit die bus.
0: Één
1: maar
0: voor één.
1: Ik vind die... Waar was je?
0: Waar was je? En waar ken jij ze dan van?
1: Nou, dat van Waar was je... Dat stuk ging dus echt super viral op TikTok. Iedereen maakte daar dus video's van. Jij was de laatste snoes in mijn bakje.
0: De laatste snoes in mijn bakje?
1: Ja.
0: Wat betekent dat?
1: Het slaat eigenlijk helemaal nergens op dat nummer. En ik eet rijst met yoghurt. Zoiets?
0: Dat is wel lekker.
1: Ja. Nou, dat weet ik. Rijst met yoghurt?
0: Nou, vroeger deden we Nederlandse gezinnen toetjes. Ja, mijn gezin doet dat niet. Ik doe dat niet. Ik ben daar mee gestopt. Maar bij mijn ouders, ja, daar kwam nog een toetje achteraan. Dus als je dan wel eens yoghurt of vla... En we hadden rijst gegeten. Witte rijst. Niet nasi natuurlijk, dat is goor.
1: Ja.
0: Maar witte rijst. En het zat dan nog een beetje rijst in de pan. Dan vond ik dat heel lekker om dat in mijn yoghurt of in mijn vla te doen. Want dan krijg je eigenlijk gewoon rijstepap.
1: Ja, nooit geprobeerd. Ja, nee, en rijstepap. Ik weet niet wat het woord. Ja, ik ben soms gevoelig voor een bepaalde structuur of zo. Dan
0: ja,
1: zie
0: het is
1: ik
0: natuurlijk
1: dat
0: wel een bepaalde structuur.
1: En dan denk ik, nee, laat maar.
0: Oh ja, vroeger hadden ze, denk bij de Aldi, van die wegwerpbakjes, weet je wel. Zo, dan had je een puddingje met slagroom daarboven, maar ook rijstepap. Oh, vroeg zo lekker. Het zat natuurlijk barstvol met suiker. Maar vroeger had ik dat dan wel. Oh, lekker rijst. Of nee. Rijstepudding noemden ze, denk ik.
1: Ja, nee.
0: Echt lekker. Ja, nee. Nou, maar probeer het nou eens. Een keertje gewoon, als je vla of yoghurt hebt. En gewoon lekker zoet. En dan zo'n schepje gekookte witte rijst erin.
1: Oké, ik ga het proberen. Maar ik ben dus heel bang voor de structuur.
0: Dan ga je kokhalzen.
1: Ja, ik doe gelijk ook denken aan bijvoorbeeld oesters, mosselen. Oh, nee.
0: Ja, maar dat is heel glibberig. Dat is totaal anders.
1: Klopt.
0: Maar... rijst in je mond, ben je wel gewend?
1: Ja, ja. Ja. Ja, rijst wel.
0: Ja, en vla ook.
1: Ja, ook.
0: En dan samen is echt lekker.
1: Nou, ik ga het op je proberen.
0: Vla kauwen. Nou, probeer het gewoon een keer. Dan kan je me daarna voor gek verklaren. Ja. Samen met Culas. Of je zegt, dit is het. Nou, probeer het gewoon een keer. Dan kan je me daarna voor gek verklaren. Ja. Samen met Culas. Of je zegt, dit is het.
1: Dit is het. Ja, ik ga het ook vanaf nu.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
3: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: nieuws van 10 uur.
1: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De verhoudingen in de gemeenteraad lijken te zijn verbeterd. Vandaag is de jaarlijkse heidag van de raad. En coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren samen een quiz om elkaar beter te leren kennen. Ook in de raad hopen ze beter samen te gaan werken, zeggen Koen Bom van Hart voor Den Haag en Marije Mostert van D66.
2: Dus een hele andere wind gaan waaien, ook bij D66. Dus we gaan er heel constructief in. En ja, we gaan natuurlijk samenwerken, dat moet ook wel.
3: En wij staan heel constructief in de wedstrijd, hebben er heel veel zin in. En zullen alle plannen die Den Haag beter maken ook ondersteunen.
1: Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos samenwerking moeilijk. De partijen zeggen het nu achter zich te hebben gelaten. De Haagse Soepbus bestaat al zo'n 40 jaar. Bij de bus bieden vrijwilligers een maaltijd en een luisterend oor aan mensen die vaak op straat leven. Aan de hand van 5000 soepveeltjes gaan ze nu het gesprek aan om aandacht te vragen voor dat vrijwilligerswerk en omzien naar elkaar, want er zijn veel nieuwe medewerkers nodig. Voorzitter Juriaan Houdijk hield een warm pleidooi voor zijn Haagse Soepbus.
4: Dat is belangrijk omdat mensen een plek moeten hebben waar ze altijd welkom zijn. Zeg maar. Dit zijn ook mensen die eigenlijk met de nek aangekeken worden in de stad. Niet meer welkom zijn ook in de normale winkels. En een mens moet ook ergens een plek kunnen hebben waar je op een dag even geen zorgen meer hebt. Of nou ja, die zorgen hebben ze wel, maar even dat kan vergeten en dan gewoon ook een tweede kopje koffie kan vragen en dat kan krijgen.
1: En ADO Den Haag heeft aanvaller Alex Pozo aan zijn selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria, transfervrij, naar Eredivisieclub ADO, waar hij voor 2 jaar heeft getekend. In Spanje speelde Pozo eerder bij Sevilla en Mallorca. En in 2021 werd Pozo nog opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal. En nu is hij dus voor 2 jaar ingelijfd bij ADO Den Haag. Het weer tot slot, toenemende wind, weinig zon. Er staat een stevige regenbui aan te komen bij maxima vandaag rond 18 graden. Morgen grotendeels droog, wat zon en minder wind bij een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
7: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
8: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
9: We trappen het uur af met Sam Veld. Hey son, tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag
1: FM. Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11 minuten over 10 op deze donderdag 17 september. En zometeen starten we met de eerste gast, dat is Iris. Iris is een van de 10 finalisten van de Gouden Eekhoorn Awards. En zij maakt gewoon kans op 10.000, 5.000 of 2.500 euro... met het initiatief De Energiekas. Ja, en wat dat nou precies is, dat hoor je natuurlijk zometeen. Maar wij hebben ook nog Chicky in de uitzending, onze community builder. Die gaat ons waarschijnlijk wel het een en ander over Prinsjesdag vertellen, maar ze heeft vast ook nog andere dingen bezocht vanwege haar functie als community builder. Maar eerst
0: even na 11.
1: Tijd voor even na 11. En we doen het artiesten ABC. Het artiesten ABC zijn we aangekomen bij de letter Q. Vind ik best uitdagend. Queen hebben we al gehad. Queen Latifah, Status Quo. En vandaag is de beurt aan Culas. Nederlandstalig, 2 nummers. Waar was je? Dat blijkt een viral op de social media kanalen geweest te zijn. Ik weet het even niet. Ik heb hem serieus echt enkel en alleen uitgekozen. Omdat ik het dacht, het begint met een Q. En het klinkt wel leuk. Maar ik kende het nog niet. Het tweede nummer waar je op kan stemmen is Single as a Pringle. Beide dus van Culas. En stemmen doe je op Instagram. @DenHaagFM in de story. Klik je op jouw favoriete nummertje in de poll. Ik laat het even aan je horen. Dit is de keuze van vandaag.
0: Effe na 11.
2: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste. Ben single als een pringo. Ben je single? Single als een pringo.
0: Effe na 11.

0: It Will Rain van Bruno Mars. Ja, het schijnt vandaag ook te gaan regenen, maar ik hoop het eigenlijk van niet.
1: Wie is er op de koffie bij Jessica?
0: Nou, bij mij aan een lekker kopje gemberthee zit Iris. En Iris is van de Energiekas en zij zijn genomineerd als een van de 10 finalisten voor de Gouden Eekhoorn Awards. Goedemorgen, Iris.
2: Goedemorgen.
0: En gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Ik wil straks ook alles weten over de Gouden Eekhoorn Awards. We besteden daar al, zolang als dat bestaat, aandacht aan. Maar ik wil beginnen met de Energiekas. Want wat is de Energiekas?
2: Nou, wij zijn een kas bovenop een dak midden in het centrum van Den Haag.
0: Is dat daar bij de...
2: Bij de Helena, waar vroeger Johan de Witt College zat, vlakbij het paard. Paard kent
0: iedereen. Oké, ja, hier vlakbij.
2: En als je daar het Lange Beestenmarkt ingaat, ja. Dan heb je daar een schoolgebouw uit de jaren 90. Daar zitten nu allerlei kunstenaarsinitiatieven in en ook sociale initiatieven. Ja. En bovenop dat dak hebben we een kas gebouwd. Eerst was het een groot kaal dak, helemaal zwart. Je kon er niet komen, we moesten altijd op een laddertje omhoog klimmen om op dat dak te staan. En als je op dat dak staat, heb je een prachtig uitzicht over de stad en de rest van het daklandschap.
0: Ja, ja, ja.
2: En daar hebben wij een kas gebouwd en dat gebruiken we als een culturele testsite voor de stad van morgen. Dus dat betekent er staan voor ontzettend veel uitdagingen. We hebben de klimaatcrisis. We hebben allemaal gemerkt hoe ontzettend warm het was de afgelopen zomer.
0: Zeker.
2: Maar we hebben ook te maken met biodiversiteitsverlies. Maar ook met allerlei economische tegenspoed. Dus wij denken dat je echt een cultuuromslag nodig is. Om het anders te gaan doen met elkaar. En als je het anders wil kunnen doen, dan heb je ook verbeeldingskracht nodig. En dat is wat we kweken op het dak.
0: Dat kweek je op het dak.
2: Ja,
0: dat is voor mij
2: vaag.
0: Nog wel een... Ja, ik wou net zeggen, het is nog niet helemaal duidelijk hoor, Iris. Want het klinkt wel een beetje... Groeien er plantjes in jullie kas?
2: In de kas groeien plantjes, maar we hebben ook de hele dakrand van het dak hebben we allemaal dakvolkstuinen gemaakt.
0: Ja.
2: Dat is waar mensen uit de stad zelf een dakvolkstuintje hebben
0: geadopteerd. Maar dat dak was dus wel sterk genoeg.
2: Ja, we hadden heel erg geluk, want dat dak is uitgevoerd als een vloer en niet als een dak. Dat betekent dat er best veel gewicht op kan staan. En zeker op de plekken waar daaronder nog kolommen staan, daar kan nog extra gewicht komen.
0: Ja. Dus oké.
2: Dus wij nodigen eigenlijk kunstenaars, ontwerpers, bewoners uit om op dat dak waar heel veel ruimte is. Het dak zelf is 2000 vierkante meter, de kas is 120. Om daar zelf experimenten te doen. Dus ze zijn dus inderdaad de mensen die een dakvolkstuintje hebben aan de rand van het dak. Om te kijken van, goh, wat kunnen we nou op daken verbouwen? Hoe werkt dat?
0: En wat groeit er zoal?
2: Nou, er zijn eigenlijk 3 soorten tuintjes. Je hebt natuurlijk mensen die aan de slag zijn met moestuinieren.
0: Ja, dus die hebben tomaten en komkommers.
2: Ja. Maar we merken ook dat het op het dak is eigenlijk een ander klimaat dan in de rest van de stad. Je hebt er veel meer zon, veel meer droogte, veel meer wind. Dus de dingen die het eigenlijk goed doen, dat zijn meer mediterraanse kruiden en planten. Dus er staan ook vijgen, salie, tijm, rozemarijn. En het andere, eigenlijk lijkt het ook een beetje op een duinlandschap. Dus alles wat in de duinen goed groeit, dat groeit bij ons ook goed. Dus er staat bijvoorbeeld ook vlier, rozenbottel en dat soort planten.
0: Ja, leuk. Ja. Heb je zelf ook een moestuintje?
2: Ik heb zelf ook 2 bakken die ik daar onderhoud. Ja.
0: En daar gaat het aan. Jullie hebben nu water daar aangelegd.
2: We hebben alles zelf gedaan. Dus de hele ruimte wordt eigenlijk opgebouwd door een hele grote community.
0: Ja, want moest er wel een normale trap naartoe.
2: Ja, we hebben zelf een trap gebouwd. En we hadden het geluk dat er al een grote lichtkoepel zat boven de bestaande trap. Dus eigenlijk hoefden we alleen
0: gat te maken.
2: Nee, we hoefden geen groot gat te zagen in een zwaar betonnen gebouw.
0: Nee.
2: We konden gewoon daarin met een nieuwe stalen trap via de oude lichtstraat konden we omhoog.
0: En alles wat je daarboven wil hebben, zakken, aarde, alles moet via die trap naar boven.
2: Ja, en gelukkig gaat er een lift naar de derde etage.
0: Oh ja, dat is een goederenlift, hè?
2: Ja, dat is een goederenlift. Ken je het gebouw?
0: Ja, ik ken het gebouw.
2: Ja. Het is vroeger een school geweest, dus het had dan ook een lift.
0: Het is toch ook waar Grey Space in the Middle is?
2: Nee, dat is op de paviljoensgracht.
0: Oh, dan ben ik toch in de war. Ja. Nee, dan ken ik het niet. Maar maakt niet uit. Ja. Er zit dus een lift. Ja. En dan het laatste stukje moet je met dat trappetje.
2: Ja. Alleen in het begin, toen hadden we zoveel spullen die omhoog moesten. Dus heel veel aarde, heel veel hydrokorrels.
0: Ja.
2: Die je aan de aarde toevoegt om het lichtgewicht te maken. En toen hebben we een paar keer een kraan gehad die alles omhoog getakeld heeft.
0: Nou staat daar die kas. En de rand is dan met moestuintjes voor buurtbewoners. Maar jullie dagen dus kunstenaars uit?
2: Nee, maar ook gewoon bewoners.
0: Maar om iets daar te komen doen?
2: Ja, die zelf ideeën hebben over hoe de stad, hoe de samenleving anders kan, om dat bij ons gewoon real life te komen testen. Zodat we daarmee ook mensen kunnen laten zien en inspireren wat er allemaal mogelijk is. En daar tegelijkertijd organiseren we workshops, exposities, debatten, diners. Zodat we heel veel mensen ook over de vloer krijgen en dingen onder de aandacht kunnen brengen.
0: Ja, het klinkt echt als een fantastische plek. Ik wil hier foto's van zien. Ik wil hier alles van weten. Gewoon in het centrum van Den Haag. Geweldig. Ja,
2: en helemaal door mensen zelf gebouwd.
0: Ja, ik vind het geweldig.
2: We zijn niet een commerciële plek. We zijn ook niet van de overheid. Maar we worden echt door de mensen zelf gebouwd. Dus alles wat je daar ziet is ook door mensen zelf gemaakt.
0: Een vrijwilligersorganisatie.
2: Ja, en iedere eerste zaterdag van de maand hebben we een dakdoedag. En dan komen echt uit alle hoeken en gaten van de stad mensen ons helpen met klussen die moeten gebeuren. Dus ja. Zo hebben we ook al die dakvolkstuintjes gemaakt. We hebben inmiddels ook een grote dakweide. We hebben een vloer van circulair hout. Dus hout wat over is van de haven uit Rotterdam. En iedere keer groeit die kast dus eigenlijk verder op een duurzame manier.
0: Ja.
2: En wij zijn zelf echt overdonderd door hoeveel mensen ons komen helpen van allerlei leeftijden en achtergronden. Je merkt dat mensen het heel leuk vinden om gewoon hands-on bezig te zijn.
0: Ja.
2: Echt iets te maken met elkaar.
0: En dat is dus niet onopgemerkt gebleven, want jullie zijn nu een van de 10 finalisten van de Gouden Eekhoorn Awards. Daarover zometeen meer. Eerst is het even tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En dit is Nano met Laat we gaan.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Nano. Laten we gaan.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En bij mij in de studio zit Iris nog steeds aan een laagje gemberthee. We zitten samen aan de gemberthee. En zij is van de Energiekas hier uit het centrum van Den Haag. En de Energiekas is als vrijwilligersorganisatie genomineerd, heeft het gered tot de 10 finalisten van de Gouden Eekhoorn Award. Uit de 500 uitzendingen zijn er 10 finalisten gekozen en zij zitten erbij. We hebben net gehoord wat de Energiekas allemaal doet. Het is dus eigenlijk 2 vierkante meter dak.
2: Wat, 2000?
0: Wat zei ik nou? 2 vierkante meter? Ja. 2000 vierkante meter dak. Wat is omgetoverd tot eigenlijk een soort groene oase met daktuintjes, een kas en een ontmoetingsplek.
2: Ja, en we doen ook heel veel met warmte, met hergebruik, met voedsel. We hebben een rotclub met mensen die bezig zijn met fermenteren.
0: Dus lachen.
2: Zuurkool maken en dat soort dingen van de groenten.
0: Kombucha misschien ook wel.
2: Kombucha, gember. We brouwen ons eigen gemberbier. Geven ook workshops gemberbier.
0: Leuk zeg.
2: Zodat andere mensen dat ook kunnen gaan doen.
0: En nu maken jullie kans op een van de 3 prijzen. De winnaar, de nummer 1 krijgt €10.000. Nummer 2 €5.000. En de nummer 3 €2.500. Alles is natuurlijk mooi meegenomen.
2: Ja, zeker. Ja, alles helpt.
0: Wie heeft jullie genomineerd? Is iemand van de Energiekas zelf die zei, we gaan ons inschrijven?
2: Ik heb dat zelf gedaan.
0: Jij hebt dat gedaan. En hoe was dat proces?
2: Nou, ik kwam het ergens tegen online. En je komt wel eens vaker van dat soort prijsvragen tegen. Dus ik, af en toe dan denk ik van, oh, ik heb wel even een minuutje. En dan vul je wat vragen in. Het is ook helemaal niet ingewikkeld, een ingewikkeld formulier of zo. Je kon vrij makkelijk jezelf aanmelden. Ja. Maar ik was het ook eigenlijk gelijk weer vergeten.
0: Grappig. En wanneer hoorde je dan dat jullie bij de finalisten zaten?
2: Nou, dat was heel grappig, want dat was midden in de vakantie. Op een warme dag zat ik met mijn vriend op het strand. En we waren een lange wandeling aan het maken van Den Haag naar Katwijk. En toen werd ik gebeld door de ASN-bank. Dus ik dacht, oh jee, wat is er aan de hand? Is er iets met mijn bankrekening? Ja. Of is er iets niet goed? Dus dan neem je natuurlijk wel op. En toen bleek dat we genomineerd zijn.
0: Ja, fantastisch hè. Hoe gaat het proces nu verder? Is er een vakjury? Kunnen we stemmen? Hoe werkt het?
2: Het wordt bepaald door publiek stemmen wie uiteindelijk de prijzen kunnen winnen.
0: Ja.
2: Dus nu is het zaak om zoveel mogelijk stemmen te krijgen van zoveel mogelijk mensen. En dat is een heel spannend proces.
0: En hoe zie je ook al een tussenstand of weet je nog helemaal niks?
2: Nee, we weten helemaal niks. Normaal krijg je heel veel feedback als je Instagram-post maakt of zo. Dan weet je wel hoe goed het of slecht het bekeken wordt.
0: Ja, of soms heb je ook zo'n stemsite dat je wel ziet wie er vooraan staat. Ja,
2: nee, dat is allemaal niet zichtbaar. Dus dat horen we pas op het laatst. Dat is op 7 oktober. Dan moeten we naar Utrecht en dan krijgen we te horen wie er heeft gewonnen.
0: Ja, waar kunnen we stemmen? Want jullie zijn de enige Haag initiatief die bij de 10 finalisten zitten. En wij willen natuurlijk op jullie stemmen.
2: Ja, het makkelijkste adres is gewoon om naar energiekas.nl te gaan. En voor op onze pagina hebben we de link naar de stempagina staan.
0: Energiekas.nl.
2: Daar zie je gelijk meer wat beeld over van wat de Energiekas nou eigenlijk is.
0: Nou, dat gaan we met z'n allen doen. www.energiekas.nl en dan word je doorgestuurd naar het stemmen voor de Gouden Eekhoorn Awards. Iris, ik wens jullie ongelooflijk veel succes. En ook heel veel plezier in oktober bij de bekendmaking. En neem die prijs mee naar huis.
2: Yes, ik ga het doen. Ik hoop het.
0: Dankjewel.
2: Dankjewel.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: Jenna Spiro met Material Lover.
1: I'm friends with the monster.
0: Nee, dat was helemaal niet de afspraak, mensen. Dan doet die computer gewoon zijn eigen dingetje, hè?
2: Aan een Haags bakkie met onze community builder, Chicky Traxel.
0: Dat was de bedoeling. Goedemorgen, Chick.
3: Good morning, yes.
0: Zo, eventjes. Die computer die leidt af en toe een eigen leven. Ik denk dat het AI is. It's taking over, Chicky.
3: Ja.
0: Hoe gaat het met je? Ik zie dat je handen mooi in de henna zitten.
3: Ja,
0: of één hand.
3: Één hand, ja.
0: Allemaal hartjes.
3: Ja, ik vond dat wel schattig. Bruiloft. En dan heb je altijd een... nou ja, niet altijd. Maar bij sommige bruiloften... dan hoort er een henna-ceremonie bij. En dat is meestal 2 dagen, 3 dagen van tevoren. Want dan wordt het daarna nog donkerder, zeg maar. Op dag 2, 3 is het donkerst. Dus, en dan is de bruid... die heeft 2 handen en haar voeten... en de binnenkant van haar handen. Stuk van haar armen zelfs. Misschien een stuk van haar been. En de... gasten, zeg maar, de meisjes, de vrouwen, die krijgen een kleine henna.
0: Dus kleine
3: is
0: henna.
3: Een kleine henna.
0: En dit hoort niet per se bij de Indonesische cultuur of de Molukse cultuur?
3: Nee, zeker niet.
0: Waar hoort het dan bij?
3: Ja, een beetje de... Nou, in India doen ze het. Hindoestanen doen het altijd. En dat vind ik wel heel mooi. Ik ben ook een paar keer bij zo'n henna-avond geweest. Dan gaan dus de zussen... En de vriendinnen, die gaan dan de bruid ook deels versieren.
0: Ja, ja.
3: Dus dat vind ik heel leuk. Maar Marokkanen, Afghanen, Turken... Ja, een beetje Noord-Afrika, Midden-Oosten, zeg maar. Die gebieden doen ze dat ook wel. Maar ook India, Nepal. Ja.
0: En jouw nichtje gaat trouwen?
3: Ja.
0: En wat is zij dan qua... In dit rijtje?
3: Zij is echt heel erg Molux. Maar haar man is Marokkaans.
0: Kijk, zo zit het.
3: Ja, of tenminste, haar aanstaande. Haar aanstaande,
0: ja, precies, nog niet
3: ze zijn
0: man.
3: Nog niet getrouwd. Nee. Haar verloofde. Dan is het toch wel een beetje zo... Ik had hele discussie met mijn man ook over na discussie. Als je trouwt en je bent traditioneel... Nou, en de Marokkanen kunnen best wel traditioneel zijn. En Molukkers trouwens ook. Ja, dan is het toch echt zo dat het... dan volgens, zeg maar, de man gaat. Dus de man is Marokkaans. Dus
0: maar zo traditioneel is hij niet... als hij niet met een Marokkaanse vrouw trouwt, toch?
3: Dat is ook wel een beetje waar. Maar ja, bij mijn dochter was het ook meer Afghaans... dan Surinaams of Molux. En bij mijn nichtje, die is dan Molux... dan is het toch ook net ietsje meer Marokkaans wel, hoor. Er zitten wel wat Molukse dingen ook in. En,
0: gewoon de sterkste wind.
3: Ja. Ja.
0: Ik ben mijn Nederlandse man. Ik ben zelf Nederlands, maar het was gewoon Jessica's feestje.
3: Ja, nou, eerlijk. Ja, maar de bruid, ja. Haar toekomstige man, die zegt ook... Ja, maar het is meer voor haar.
0: Ja.
3: Het gaat toch om de bruid.
0: Tuurlijk.
3: Die is de prinses en zo. Wat ik echt het allerleukste vind aan een Marokkaanse bruiloft... maar mijn nichtje gaat dat dan weer niet doen. Ik had daar echt heel erg gebruik van gemaakt. Is dat bij Marokkaanse bruiloften... de vrouw, die kleedt zich geloof ik wel 10 keer om.
0: Oh.
3: En dan... Ja, dan word je door de zaal gedragen. En dan heb je echt 10 keer een hele andere uit.
0: Ja, dan is ze niet op haar feest. Dan is ze steeds aan het omkleden.
3: Ja, maar I don't care. Het leek maar fantastisch. Ja, ik had dan...
0: 2 of 3 keer misschien.
3: Ja, ik had overdag had ik iets aan. En dan had ik 's middags weer iets anders aan. En toen 's avonds had ik weer iets anders aan. En ja, ik had natuurlijk een hele week. Want ik ben niet in Nederland getrouwd. Dus ik had wel voor elke dag een outfit. En elke dag wel wit ook. Elke dag wit.
0: Toch wit, oké. Okay.
3: Ja, ja.
0: Nou, superleuk. Jij hebt het dus daar erg druk mee. Heb je nog tijd om als community builder ergens geweest te zijn of naartoe te gaan?
3: Ja, gisteren ben ik naar Zee van Stemmen geweest. De Molukse boekenclub hier in de bibliotheek. Dit weekend ga ik ook naar iets Molux. In eigen woorden, Maluku Fest. En dat is wel heel tof, want je hebt bij Sophia Hof natuurlijk, dat is een museum, heb je ook het Molukse Museum. Museum Maluku heet het uit mijn hoofd, volgens mij. En daar is dus een festival aankomende zaterdag. Dat wordt fantastisch, wordt hartstikke leuk, met workshops, muziek, dans, spoken word en de expositie in eigen woorden. En dat vind ik wel bijzonder, want ja, de geschiedenis is toch echt geschreven, de boeken, door nou ja, de overheerser over het algemeen. Want anders zou je nooit spreken van de Gouden Eeuw, namelijk de eeuw waar slavernij was. Nee. Als het uit de onderdrukking was verteld, dan kreeg je niet dus
0: de Zwarte Eeuw.
3: Ja, de duistere eeuw, ja, in ieder geval. Ja. Maar in ieder geval, dus in eigen woorden, dat vind ik super tof. Ik ben al bij de opening geweest, maar dit is nu een soort van afsluiting van de tentoonstelling. Wat heel tof is, daar hebben ze dus allemaal foto's opgehangen, archiefbeelden. En daar mochten mensen hun eigen verhaal, hun eigen herinnering, of misschien wel een verhaal, want misschien kennen ze wel de mensen op de foto, daarbij schrijven. Dus het is echt een expositie en een geschiedenis, zeg maar, van de community zelf.
0: Ja,
3: dat
0: precies.
3: Vind ik heel tof. Daar ga ik naartoe. Vanavond is er ook iets heel tofs. Er is bij Nest is er een hele reeks voor de Surinaamse diaspora. Vorige week was de eerste. Nou, daar ben ik ook geweest. Dat was heel tof. Dat ging over de Hindoestaanse community. En dan vooral de vrouwen. Nou, heel interessant. Vanavond gaat het over de boeroes. Weet je wat dat zijn?
0: Nee.
3: Surinaamse boeroe is boer.
0: Ja.
3: De witte, de Europese mensen die naar Suriname zijn gegaan en daar zijn gebleven, maar al jarenlang natuurlijk. Dat worden de boeroes genoemd. Dus dat zijn de witte Europese, oorspronkelijk dan mensen, die dan daar als boer zijn gaan werken.
0: Ja, ja.
3: Ja,
0: en die zijn dus daar gebleven. Dus er is een hele bleke community.
3: Ja, ja, ja.
0: En dat worden de boeroes genoemd.
3: Ja, maar dan moet ik wel zeggen dat Suriname echt wel een van de landen is die het meest gemengd is, vind ik.
0: Ja,
3: vind dat
0: tuurlijk.
3: Super tof. Ja, je ziet wel echt.
0: Want als je gaat kijken op de kaart, ja, en je kijkt naar Suriname, ja, dan ligt het in de buurt van Brazilië.
3: Ja.
0: Dan zou je denken dat de oorspronkelijke Surinamer ongeveer een beetje zo eruit ziet.
3: Nou, dat zijn mijn Surinaamse roots. Ik ben inheems.
0: Precies.
3: Tenminste, dus mijn vaders kant. Ja,
0: ja, maar dat als wij in Nederland over Surinamers hebben, dan denk je of van de Creolen of van de Hindustanen. En dat is eigenlijk
3: ja, of
0: ook
3: de Javanen.
0: Allemaal. Jawel, maar oké, ook Javanen. Maar Javanen, dat is Indonesisch.
3: Ja, klopt.
0: Dus het is allemaal import.
3: Is India, ja, ja, maar ja. Dat komt door die koloniale tijd, hè?
0: Ja, maar dus de oorspronkelijke inheemse Surinaamse, die moeten meer lijken op de natives van Brazilië.
3: Ja, nou ja, kijk naar mij. Maar ja, ja. In Brazilië heb je ook wel veel
0: Pocahontas.
3: Creoolse mensen. Ja, ja, ja, klopt. Nou ja, maar dat is koloniale tijd, slavernij. Ja. En daarna immigratie. Om dus op die plantages te moeten werken nog steeds. Omdat slavernij was afgeschaft. Dus
0: lekker.
3: Ja, nou ja, ja.
0: Gebeurde ook.
3: Nou,
0: maar hier is de boeroes, dat is vanavond. Wat is er met de boeroes?
3: Nou ja, daar ga je alles over leren dus vanavond. Dus het zijn hele mooie lezingen bij Nest. En het is een hele reeks. Eigenlijk tot en met eind van dit jaar kan je elke donderdag daar terecht. En het is super interessant. En ja, je leert zoveel weer. Dus ik ga vanavond weer heel veel meer leren. Want dit is wat ik soort van een beetje weet. Maar ja, ik weet ook niet alles.
0: Nee, zeker
3: niet. Vanavond ga ik daar alles over leren.
0: Leuk.
3: En er zijn volgens mij nog kaarten. Dus ik zou even bij Nest kijken. En dan nog iets heel tofs dit weekend ook. Op dezelfde dag als Maluku Fest. Ja, dus ik ga me
0: beetje
3: in twee. Ja,
0: kill your
3: maar
0: darlings.
3: Gelukkig is het de hele dag. Dus ja, dan kan je 's middags daarheen en 's avonds naar het ander bijvoorbeeld. Verzet tradities en spiritualiteit in de Surinaamse en de Caribische diaspora. En dat is bij het door het Haagse Historisch Museum wordt het georganiseerd. En dan moet ik even kijken, want het is natuurlijk dicht. Oh, het is in het Nationaal Archief.
0: Nationaal Archief.
3: Ja.
0: En dan 3 lezingen op 4 juli, 15 augustus en 19 september. Nou, die laatste, die komt nog, want dat is zaterdag.
3: Ja, dat is aankomende zaterdag. En dat gaat vooral over Curaçao, Bonaire en Aruba. En ja, ik vind dat super interessant. Want als het gaat over spiritualiteit, ja, dat vind ik wel mooi, zeg maar. Dat is toch weer anders. En nou ja, vaak inheemse culturen staan toch wel iets dichter bij de natuur en ook bij het spirituele. Dus
0: mooi.
3: Dat is ook een mooie tip.
0: Nou, fijn dat jij namens ons daar naartoe gaat. Dankjewel. En ik spreek je snel weer.
3: Yes.

0: Even na 11.
1: Heb je al gestemd op de Even na 11 van vandaag? Zo niet, dan heb je daar nog 8 minuten de tijd voor om te doen. Want om 11 uur ga ik de stemmen tellen. En Even na 11 draai ik natuurlijk die winnaar met de meeste stemmen. Ik ga even kijken. Je kan kiezen uit Waar was je? Van Kulas. En Single is als een Pringle. Ook van Kulas. Stemmen doe je op Instagram, @denhaagfm. In de story vind je de poll en daar klik je op jouw favoriet. Ik ga ze even aan je laten horen. Dit is de keuze van vandaag.
0: Even na 11.
2: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste. Ben single als een pringo. Ben single? Single als een pringo.
0: Even na 11.
1: En dit zijn Shakira en Burner Boy met Die Die.

0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
1: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
6: Reinoud Roemer met

0: Het nieuws op Den Haag FM. De verhoudingen in de gemeenteraad lijken te zijn verbeterd. Vandaag is de jaarlijkse heidag van de raad. En coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren samen een quiz om elkaar beter te leren kennen. Ook in de raad hopen ze beter samen te gaan werken, zeggen Koen Bom van Hart voor Den Haag en Marije Mostert van D66.
1: Dus een hele andere wind gaan waaien, ook bij D66. Dus we gaan er heel constructief in. En we gaan natuurlijk samenwerken, dat moet ook wel.
2: En wij staan heel constructief in de wedstrijd, hebben er heel veel zin in. En zullen alle plannen die Den Haag beter maken ook ondersteunen.
0: Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos samenwerking moeilijk. De partijen zeggen het nu achter zich te hebben gelaten. De Haagse Soepbus bestaat al zo'n 40 jaar. Bij de bus bieden vrijwilligers een maaltijd en een luisterend oor aan mensen die vaak op straat leven. Aan de hand van 5000 soepveeltjes gaan ze nu het gesprek aan om aandacht te vragen voor dat vrijwilligerswerk en omzien naar elkaar, want er zijn veel nieuwe medewerkers nodig. Voorzitter Juriaan Houdijk hield een warm pleidooi voor zijn Haagse Soepbus.
3: Dat is belangrijk omdat mensen een plek moeten hebben waar ze altijd welkom zijn. Zeg maar. Dit zijn ook mensen die eigenlijk met de nek aangekeken worden in de stad. Niet meer welkom zijn ook in de normale winkels. En een mens moet ook ergens een plek kunnen hebben waar je op een dag even geen zorgen meer hebt. Of die zorgen hebben ze wel, maar even dat kan vergeten en dan gewoon ook een tweede kopje koffie kan vragen en dat kan krijgen.
0: En ADO Den Haag heeft aanvaller Alex Pozo aan zijn selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria, transfervrij, naar eredivisieclub ADO, waar hij voor 2 jaar heeft getekend. In Spanje speelde Pozo eerder bij Sevilla en Mallorca. En in 2021 werd Pozo nog opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal. En nu is hij dus voor 2 jaar ingelijfd bij ADO Den Haag. Het weer tot slot, toenemende wind, weinig zon. Er staat een stevige regenbui aan te komen bij maxima vandaag rond 18 graden. Morgen grotendeels droog, wat zon en minder wind bij een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
4: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
5: Haag. Dit tweede uur wordt afgetrapt door Bauza met Magnetic. Tot zo.

0: Haagsbakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haagsbakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 11 op deze donderdag 17 september. We hebben een lekker druk tweede uur. We gaan straks de agenda doornemen met Ryan, de bioscoopagenda wel te verstaan. En ik heb vrijdag alweer een kaartje gereserveerd voor een leuke film. En volgens mij heeft Ryan die al gezien, dus hij moet niet veel spoilen, maar we kunnen er wel even over babbelen. En wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk talent scout Rick met een nieuw talent die we in de spotlight zetten. En dan hebben we ook nog Jessica's bankkijkers met Dennis. Van als je niet naar de bioscoop gaat en even thuis wat wil streamen, wat is er dan aan te raden volgens Dennis? Maar eerst
0: even na 11.
1: De even na 11 van vandaag. Q-les in het artiesten ABC met de letter Q. Q-las moet ik zeggen. Q-las. Waar was je? Die heeft gewonnen. En die ga ik voor je draaien. Daar komt hij, hè?
2: Waar was je? Ik hoor je, ik zie je niet, schatje. Waar was je? Jij was de laatste snoep op mijn bakje.
3: FaceTime, anywhere, anytime. Dit is jouw song. Waar was je?

0: Ja, was een beetje kort liedje, joh, van die Kulas. Of misschien heb ik toch gewoon Teddy Sims erin gezet. Omdat het toch niet helemaal mijn muziek is. Maar maakt niet uit, hij had 89% van de stemmen. Dus we hebben hem laten horen, de winnaar van de FNA11, Kulas, waar was je? En daarna hoorde je Mr. Nodal van Teddy Swims.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen de agenda door van de Haagse bioscopen. We hebben er 4. En de manager van 2 van die 4, die zit hier bij mij in de uitzending. Goedemorgen, Ryan.
2: Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Zeker.
0: Ik heb je echt lang niet gezien.
2: Nee, klopt.
0: Maar je bent wel bij Chicky geweest in de zomer, dus dat is fijn. Hoe was de zomer voor Pathé?
2: Waanzinnig.
0: Ja?
2: Ja, het was echt de beste zomer sinds ooit.
0: Echt?
2: Het was zo druk.
0: Dus wij hebben allemaal die mensen op een idee gebracht
2: Dat hebben wij heel goed gedaan. Wij hebben heel Den Haag naar de bioscoop getrokken.
0: Hier, ja, wij hebben gezegd, daar is airco, daar is het lekker, ga daarheen. Ja. En dat heeft iedereen massaal gedaan.
2: Nou, absoluut. Ja,
0: wat leuk.
2: En ook echt, ondanks dat het ook een hele goede zomer was qua weer.
0: Ja.
2: Wat vaak eigenlijk juist voor de bioscoop betekent dat er wat minder mensen komen. Mm-hmm. Want, hoe vaak schijnt de zon nou bij ons?
0: Ja.
2: En om dan binnen te gaan zitten, dan snap ik ook dat dat niet je eerste keuze is. Maar ja, als het dan zo lang zo warm blijft, op een gegeven moment zijn mensen het ook zat.
0: Ja.
2: En dan komen ze toch lekker afkoelen.
0: En het is ook gewoon gezond om even dan midden op de dag lekker even in de kou te zitten. En dan daarna weer van de namiddag zonnetje te genieten.
2: Dan is je ook wat lekkerder in plaats van zo midden.
0: En minder gevaarlijk, want er waren echt hele hoge UV metingen, dat het echt gevaarlijk was. Ja. Dus welke film van de zomer had je misschien minder van verwacht, maar heeft het fantastisch gedaan?
2: Waar ik minder van had verwacht, maar het heel goed heeft gedaan, denk ik The Invite.
0: Oh ja. Ja.
2: Ja, The Invite.
0: Dat is, maar die draait nog steeds.
2: Die draait nog steeds, zeker.
0: Die draait daarom dus zo lang.
2: Ja, die wordt gewoon heel goed bezocht. En die kwam eigenlijk naast een Odyssey en naast een Spider-Man uit. Dat je dacht van, als mensen al naar de bioscoop komen, dan gaan ze naar die grote films en zo'n kleine film. Tegelijkertijd daarnaast is toch dan wel spannend. Maar het was eigenlijk juist perfect, omdat mensen toch naar de bioscoop wilden, omdat het dus eigenlijk dan zo warm was dat ze wilden komen afkoelen. En dan dat grote actie is dan toch niet voor iedereen. En eigenlijk juist een heel goed stuk wat daar tegenover staat.
0: Ja, precies.
2: En het was ook gewoon een hele goede film.
0: Ja, dat heb ik van heel veel mensen gehoord.
2: Zo ongemakkelijk, maar zo leuk.
0: Ja, want het is eigenlijk nieuwe buren. Hè?
2: Ja.
0: En één stel maakt ruzie, maar dat andere stel komt aan en die hoort eigenlijk die ruzie.
2: Ja.
0: En dan moeten ze met elkaar gaan kennismaken en eten.
2: Ja, het is echt ongemak op ongemak op ongemak. Als je er niet tegen kan, dan vind je de film dus ook niet leuk. Een paar mensen gesproken die zeiden, ik voelde me de hele film alleen maar echt heel ongemakkelijk en ik vond het niet leuk. Dus je moet daar wel een beetje tegen kunnen.
0: Ja.
2: Maar ik heb er echt van genoten, ja.
0: Spa Day, heb jij die al gezien?
2: Nee, maar ik heb die trailer heel vaak gezien. Die lijkt me wel heel grappig.
0: Nou, ik moet daar echt heen. Maar ik ging dus kijken, van het weekend rijdt hij alleen maar een paar keer overdag.
2: Oh ja, ik heb net ook lekker, dat had ik net verteld, 2 weken vakantie gehad.
0: Oh ja.
2: Dus het kan zijn dat hij de afgelopen 2 weken niet zo goed heeft gedaan. En dat hij dan inderdaad al een beetje teruggeschroefd is.
0: Ja, want ik moet hem wel nog zien. Ja, ik ook. Ik dacht, daar moet ik heen.
2: Elke keer dacht ik van, het lijkt me stiekem best wel leuk.
0: Ja, ik dacht, nou moet ik dan in mijn eentje overdag maar even stiekem zeggen, ik ga wandelen en dan stiekem naar de bioscoop gaan of zo. Wat heb je allemaal waar je het over wil hebben?
2: Ik denk iets heel leuks. Vanaf morgen start in het hele land de bioscoop 10 dagen.
0: Oh ja, zag ik een reclame.
2: Een initiatief vanuit eigenlijk alle bioscopen, filmtheaters vanuit Nederland, vanuit de Bond ook. Om Nederland naar de bioscoop te krijgen. En dat doen we in 10 dagen met een hele hoop leuke voorpremières, specials en eventjes. Maar ook een hoogtepuntje vind ik zelf is dat je tussen 21 en 24 september je tweede kaartje gratis krijgt.
0: Dus, kijk.
2: Dus dan betaal je in plaats van 2 tickets er maar 1.
0: Ja, dat is leuk.
2: In plaats van 4, maar 2.
0: Ja.
2: Dus dat maakt het eigenlijk heel aantrekkelijk om dan naar de bioscoop te komen. Dus zeker van 21 tot met 24 is het, als je denkt, ik ben lang niet geweest, is dit weer eens het moment om het misschien weer eens te gaan proberen.
0: Ja, maar je kan die kaart nu nog niet kopen, hè?
2: Ja.
0: Wel? Zeker. Die programmering staat er al in.
2: Ja, die staat erin. Dus je kan helemaal losgaan. En er zijn ook de komende dagen speciale voorpremières. We gaan bijvoorbeeld de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival. Gaan we ook in de bioscopen vertonen. Er komt een speciale horror night aan. We hebben classics die we terughalen. Er komen wat voorpremières van kinderfilms dit weekend. Dus er is echt van alles aan speciale vertoningen ook nog. En dan dus die 4 dagen extra voordelig naar de film. En dan kan je dus of zeggen, nou, die films die ik deze zomer heb gemist, zoals een Odyssey of een Spider-Man of The Invite, dit is nog je moment om hem in te halen. Maar er zijn ook een hele hoop nieuwe films die er weer aankomen. Die daar natuurlijk, elke film doet eraan mee.
0: Wat er nu nog draait, wat was je favoriet?
2: Van de afgelopen periode mijn favoriet?
0: Ja, maar die dan nu nog wel
2: dan
0: draait.
2: Nu nog draait.
0: Anders teasen we iets wat niet meer haalbaar is. Dat is ook
2: dan,
0: jammer.
2: Ja, dan denk ik toch wel echt de Odyssey.
0: Ja?
2: Ja.
0: En dat, ik heb hem gezien, maar ik wist niet dat hij zo bijzonder zou zijn.
2: Nee. Ik had het ook niet verwacht.
0: Met mannen die in varkens veranderen en zo.
2: Ja, en allemaal, ik heb ook allemaal stukjes gezien. Het is niks allemaal met de computer gemaakt, hè?
0: Het is allemaal met de computer gemaakt?
2: Nee, niet.
0: Nee, niet.
2: Nee, niet. Dat is echt bizar. En als je dat bezet.
0: Maar goed, ook, zo'n reus, dat is natuurlijk wel iets.
2: Daar ja, is, maar het is, ze hebben echt heel veel echt
0: grim
2: gemaakt.
0: Ja, ja.
2: Ja, en dus ook die transformaties met ja. varkens. Het is allemaal, je zou het moeten opzoeken en dan eigenlijk nog een keer moeten kijken. En dan als je dat dan ziet gebeuren, denk je echt, hoe dan?
0: Ja, dat is wel knap.
2: Het is echt heel gaaf.
0: Ja, ik vond het heel bijzonder veel. En Spider-Man heb ik ook gezien.
2: Ja.
0: En daarna ben ik thuis dan 1 en 2 van Tom Holland en Zendaya gaan kijken.
2: Ja.
0: Want ja, dat had ik natuurlijk ervoor moeten doen, maar maakt niet uit. eventjes weer opfrissen hoe het ook weer zat. Maar is dit nou de laatste met Tom Holland?
2: Nee, want we hadden dus al 1, 2 en 3 gehad met
0: ja.
2: hem. En volgens mij, maar ik ben me niet vast, heeft hij getekend voor een nieuwe trilogie. Dus dit is eigenlijk pas weer deel 1 van de 3.
0: Nee joh, ja, oh, mijn dochter gaat hier zo blij mee zijn.
2: Ja, deze december komt een nieuwe Avengers uit. En daar zit hij natuurlijk ook weer in.
0: Oh ja, zo. Ja, ik heb de Avengers allemaal nog niet gekeken. Want ineens was dan Mr. Starks niet meer.
2: Ja.
0: En toen dacht ik, oh ja, wanneer is dat dan gebeurd? Maar dat is dan dus.
2: Nou, dan heb ik nog goed nieuws voor je.
0: Ja? Is hij opgestaan uit de dood?
2: Nee, maar die film, die komt terug in de bioscoop.
0: Waar Starks in dood gaat?
2: Ik weet niet of het degene is, of misschien net die daarna. Dus het zijn 2 delen en het laatste deel daarvan komt in de bioscoop. Avengers Endgame.
0: Ja.
2: Core, als voorbereiding op december.
0: Ja.
2: Wanneer dus de nieuwe Avengers film ja. komt. Met ook wat extra beeldmateriaal.
0: Wat leuk.
2: Dat gaat mega hard ook in de verkoop als je daarbij wil zijn.
0: Daar kan je nu alweer.
2: Ja, dat is nu vanaf volgende week. Verschillende voorstellingen door het hele land ook. Door heel Den Haag, bij alle bioscopen. Kan je die weer kijken. En dat is heel gewild. Mensen willen daar heel graag heen. Ik ga zelf ook absoluut daarheen.
0: Nou, mijn dochter is helemaal in Spider-Man.
2: Ja.
0: Ik weet niet wat ze van de andere Avengers vindt.
2: Ja,
0: maar Spider-Man is het.
2: De moeite waard.
0: Oké, dan gaan we scoren. We gaan straks weer even verder met de agenda. Eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. Ik heb Sipora klaarstaan met Free.
3: Wij zijn trots op Den Haag. Hier hoor je muziek uit je eigen stad. Den Haag FM.

0: altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Sipora.
1: Laten we de agenda even doornemen.
0: We nemen natuurlijk de agenda door van de Haagse bioscopen. Vrijdag ga ik naar Practical Magic. Ben je al geweest?
2: Absoluut.
0: En?
2: Ik vond het heel leuk.
0: Ja, ik ben ook een beetje een heks, hè? Wist je dat?
2: Oh, is dat zo?
0: Ja, nou ja. Mijn zus die heeft wel echt... Die weet dan wat voor plantjes je moet smeren of drinken of eten bij bepaalde kwaaltjes.
2: Ja.
0: Dat weet ik dan niet allemaal, een beetje. Maar wij zijn wel opgegroeid met een opa en oma met een moestuin. En daar kwam alles uit. En dan moest ik weer een bepaalde steen om mijn nek, want ik had ergens last van. En dan zat mijn tante Reiki bij mijn voeten te doen. En ik denk wel, als we in de verkeerde eeuw geboren waren, dat we...
2: Dat jullie er onderdeel van waren.
0: Dat wij dan zo bestempeld waren, ja. Dus wij voelen ons zeer verbonden met de dames van die film.
2: Ja, dat is leuk. Ook zussen, hè?
0: Ook zussen, ja. Ook lijken niks op elkaar, net als wij. Maar ik heb deel 1 alweer eventjes teruggekeken. Mm-hmm. Met mijn kinderen ook. Mijn jongste van 11. Mm-hmm. En er zat toch wel een enge scène in van zo dat er een hand door de borstkast naar het hart gaat. Is dat nou net zo spannend in deel 2 of valt het mee?
2: Ik denk dat het meevalt.
0: Okay.
2: Maar er zitten wel een paar stukjes in die wel misschien spannend
0: kan. Oh ja, hij is wel op vanaf 12, hè?
2: Ja, precies. Ja. Niet per se eng. Ja. Maar wel, ik denk inderdaad wel voor jonge kinderen dat het wel spannend kan zijn op sommige stukjes.
0: Okay, maar jouw overall gevoel?
2: Dat het heel goed kan. Ik vond het vooral een hele lieve, leuke, gezellige. En ik hou gewoon van dingen met magie en met heksen. Ik vind dat altijd heel leuk.
0: Lekker, hè?
2: Ja.
0: En dan die zussenband. En dan zijn die twee kindjes van Sandra Bullock, zullen we maar zeggen, die zijn nu groot, hè?
2: Ja.
0: Dus die zijn dan ook weer twee zussen.
2: Absoluut, ja. En die zijn opgegroeid zonder te weten dat ze heksen zijn.
0: Oh!
2: En dat gaat natuurlijk uitkomen.
0: Hoe dat hebben ze nooit verteld.
2: En uiteindelijk komt het natuurlijk altijd goed.
0: Ja. Ja, is een beetje de verhaallijn.
2: Ja.
0: De verhaallijn.
2: Ja.
0: Oké, leuk. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik hoop ook dat er liefde is.
2: Zeker.
0: Want dat is natuurlijk... eigenlijk zijn ze vervloekt, hè, de dames.
2: Ja.
0: Maar we gaan het allemaal zien. Ik ga het vrijdag zien, dus we kunnen volgende keer even over bijpraten.
2: Zeker.
0: Wat heb je allemaal nog meer voor aanraders die nu of binnenkort te zien zijn in de bioscoop?
2: Ja. Nu te zien vanaf vandaag, want op donderdag komen natuurlijk altijd de nieuwe films uit. Hebben we 2 nieuwe films. Eentje niet zo voor ons. Thriller horror. Resident Evil. Is ik weet niet hoeveelste deel, maar van een game eigenlijk film gemaakt. En die doen het eigenlijk al best wel leuk. Dus als je van spannend... Het is niet super horror, ook een beetje gewoon spannend thriller. Is die aan te raden. En als je wat meer van alleen spanning houdt, hebben we nu Fall 2.
0: Ja.
2: Vervolg, niet per se vervolg, maar een nieuwe film na Fall 1. Waarbij dit keer 2 meiden een hele gevaarlijke, één van de gevaarlijkste wandeltochten ooit gaan doen.
0: Ik heb de trailer gezien. Ja. Ik dacht, waarom zou ik dit nou willen zien?
2: Ja, ik denk altijd, waarom zou je zoiets doen?
0: Maar ook, goed, dat nog meer. Maar daarna ik dacht, ik krijg helemaal anxiety gewoon.
2: Komt een aardverschuiving. Die meiden komen vast te zitten op zo'n berg. Het is paniek, het is drama. Hoe komen ze daar weg? Gaan ze het overleven?
0: Vreselijk.
2: Ja, ik zeg, bij dat soort dingen denk ik altijd...
0: Niet ontspannen. Niet ontspannen. Ja, waarom doe je dat? Ja, waarom wil je dat nou doen?
2: Want dat kan je gebeuren.
0: Zo living on the edge.
2: Je hoeft het niet op te zoeken.
0: Nee, ik bedoel, hier door de binnenstad fietsen is al spannend genoeg. Ja. Oké. Dus die komen vandaag uit.
2: En dan hebben we ook nog wat meer richting de arthouse titels. The Goal. En dan Liberté. Dat is eigenlijk het tweede deel. We hebben de afgelopen maand het eerste deel gehad. Het is een film over eigenlijk het Franse verzetsfilm in de Tweede Wereldoorlog. En die heeft het heel goed gedaan eigenlijk in onze boutique bioscoop Buitenhof. En gewoon überhaupt in de filmtheaters in Nederland.
0: Ja, en het best dicht op elkaar dan deel 1 en 2.
2: Want het was gewoon te veel om het in één keer in één film te maken. Dus ze hebben gezegd, we doen 2 delen, maar wel achter elkaar uitbrengen. Zodat mensen gewoon achter elkaar te kunnen kijken.
0: Ja.
2: Daar is nu deel 2. Dus denk je, ik heb deel 1 gezien. Dan is deel 2 vanaf vandaag in de bioscoop.
0: Nou, leuk.
2: En als laatste hebben we dan nog een leuke Ladies Night die er weer aankomt.
0: Wanneer?
2: Op woensdag 7 oktober.
0: 7 oktober.
2: Een Nederlandse titel, Wen er maar aan. Geschreven en gespeeld door Maaike Meijer. Kan je misschien kennen van televisieprogramma Torres C. En het gaat over een vruw in de overgang.
0: Oh ja, ook oh, films met die jurk en zo. Ja,
2: waarbij alles tegen zit. Zij denkt, ik moet mijn leven echt over een andere boeg gaan gooien, want dit gaat er niet meer worden. En dan, dan komt ze een hele leuke man tegen en dan gaat er van alles gebeuren.
0: Ja, ik heb de trailer gezien. Ik moest echt al zo hard lachen.
2: Ja.
0: Dat er jurk scheurt op een feestje. Ja, superleuk.
2: Elke keer als ik die in de bioscoop zie, dan is echt de hele zaal aan het lachen.
0: Ja, oh, wat fijn. Nou, weer genoeg tips. Wij gaan ermee aan de slag. Ik ga vrijdag naar de bioscoop, maar ik zal ook misschien toch nog wel dit weekend naar Spade gaan voordat hij eruit is, want die moet ik ook zien.
2: Als ik zo nu naar buiten kijk, dan is het weer het perfecte weer ervoor.
0: Ja, precies. Nou, ik ga dat lekker doen. Dankjewel. Ik spreek je volgende maand weer.
2: Zeker. Dankjewel. Den Haag FM 92.

0: Taylor Swift met Open Light.
1: Iedere week maken we in Haags Bakkie met Jessica Mendels tijd voor...
0: Ja, nou, dat is misschien ook wel zo wat hij doet, maar dat... Niet het geluidje wat ik zocht. Jeetje, dat was het aankondiging van de Haagse Dolomina. Maar ik wil natuurlijk de aankondiging van onze talent scout Rick Jillissen. En die ga ik nog eventjes voor je aanzetten.
1: Hij herkent Haags talent van mijlenver. Aan de telefoon hangt onze talent scout Rick Jillissen.
0: Ben je ook een beetje, beschouw jezelf een beetje als een feminist, Rick?
2: Nee, je bent lekker bezig.
0: Ja, je valt niet onder de Dolomina, maar wel onder de Talent Scout. Goedemorgen, wat fijn dat ik je weer aan de telefoon heb, Rick.
2: Ja hoor, jeetje, lang geleden weer.
0: Het is lang geleden, er zat een zomervakantie tussen. En voor jou natuurlijk, jij zit ook in het onderwijs, dus je moest introductiedagen doen en zo. Maar vandaag ben je er weer en heb jij ook weer jouw spotlight op een talent gezet, een Haags talent. En wie wil je aan ons voorstellen?
2: Joop de Graaf heet hij en zijn artiestennaam is Jopie of Joop.
0: Ja.
2: Dat is maar net hoe je het Y-O-P-E. Puntjes ertussen. Nou, hij is hij zat bij mij op Albeda, muzikant produceropleiding in Rotterdam, in Roon. Daar was hij al bassist. En dat is hij nog steeds. Hij is alleen daarna naar het conservatorium gegaan. En heeft daar allerlei prijzen gewonnen.
0: Wow.
2: Bijvoorbeeld de Dutch Conservatory Talent Award. En de compositieprijs.
0: Nice.
2: Hij maakt elektronische muziek en een soort groove op een eigen manier. Maar hij is niet alleen bassist, hij is ook componist, hij is producer. En ik vond dat hij nog wel wat aandacht kon verdienen. Hij heeft ook op North Sea Jazz gespeeld, hè, onder andere.
0: Oh, wauw. Nou ja, het is ook een ontzettend talent dan.
2: Ja, zeker.
0: Hoe zou je zijn muziek omschrijven?
2: Als, het is een soort, het is eigenlijk elektronische jazz. Broken beat noemen ze het ook wel. Elektronische muziek en een soort groove-achtige dingen. Het zit allemaal in een pakketje. En dat is het. Het is niet echt één stempel op de zin.
0: Nee. Zeg maar. Hij heeft echt zijn eigen sound.
2: Ja, zeker. Ja, ik vind het leuk.
0: Ik denk dat we maar moeten gaan draaien, Rick.
2: Zeker.
0: Hier voor de eerste keer op Den Haag FM, Jopie of Joop. Maar hoe zegt hij het zelf?
2: Ik zou het niet durven zeggen hoe hij het noemt.
0: Maar zijn moeder noemt hem Joop. Maar
2: zijn moeder noemt hem Joop.
0: Maar zijn artiestennaam is misschien wel Joop. Of Jopie. Y-O-P-E. Nou, we houden even bij Joop. Joop op Den Haag FM. Last but here.

0: Haagse Joop in de talent spotlight van Rick Jillissen. Last but here. Lekkere sound hoor, die ga ik er vaker in gooien.
1: Jessica's Bankkijkers. Vandaag met Dennis.
0: Goedemorgen, Dennis.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Hoe gaat het met je?
2: Ja, ik ben helemaal zen naar die muziek van net.
0: Mooi, hè?
2: Nou, het klinkt op zich wel lekker, ja.
0: Ja, ja, een beetje electrical jazz noemde Rick het net.
2: Oké, nou, laat ik het zo zeggen. Het klinkt niet verkeerd. Ik zou hier wel naar kunnen luisteren. Lekker op het terrasje in het zonnetje met een drankje in de buurt.
0: Zie je? Nou, dat. Ik ga hem ook eventjes gelijk in mijn... lijstje zetten. Dat ik hem wat vaker kan draaien, lijstje. De Bankkijkers.
2: Juist.
0: Laten we beginnen, want jij hebt altijd heel veel tips. Je kijkt veel en je werkt dat ook uit. Als mensen denken, ik zit helemaal op één lijn met die Dennis. Ik moet meer weten van hem. Volg hem dan vooral op Instagram.
2: DennisDH _ reviews.
0: Ja, en Dennis met dubbel S.
2: Dubbel S, ja. De S vanwege mijn achternaam. En DH natuurlijk vanwege die mooie stad achter de duinen.
0: Ja, en wij snappen het. Waar wil je mee aftrappen?
2: Ik wil aftrappen met een serie gewoon waar een enkel seizoen van is. Dus gewoon een losstaande serie. Dat is Furious op Disney+.
0: Oké, ja.
2: Heb je die gezien?
0: Ja, klinkt me heel bekend. Dus ik zoek dan even het plaatje erbij. Begin jij vast even te vertellen.
2: Furious gaat eigenlijk over een heel groot netwerk. En het is heel cruel om dat zo om 12 uur 's middags te zeggen. Maar het gaat eigenlijk over een pedo-netwerk.
0: Oh.
2: En ja, niet echt een heel lekker onderwerp inderdaad nu om te bespreken. Maar daar zijn dus meerdere slachtoffers geweest. Van oude rijke mannen die jonge meisjes ronselen. En een van die meiden gaat dus wraak nemen op de mensen die haar dus in het verleden uitgenodigd hebben en misbruikt hebben.
0: Oh, dat vind ik een heerlijk concept.
2: Nee, niet echt. Oh. Maar het is wel dat ze wraak gaat nemen.
0: Ja, dat.
2: En de manier waarop is ook echt wel... Ze doet het echt wel goed en best wel gruwelijk en gewelddadig. Dus ze pakt echt die mensen wel terug die haar dingetjes hebben aangedaan. En dan is ze natuurlijk weer een rechercheur. En die gaat dan onderzoeken waarom die moorden worden gepleegd. En langzaam maar zeker ontdekken ze een lijn in het verhaal. En dan sluit het net een beetje om de moordenaressen in dit geval. En het is wel een hele toffe serie, hoor. Het is een standalone, dus je kan hem
0: zonder... Ja, een miniserie, zeg maar.
2: Miniserie, ja. Het is niet zo dat je iets anders gezien moet hebben, gelukkig. Ja, ik vond het tot nu toe een van de betere de eenmalige series die ik dit jaar gezien heb. Ja,
0: ja, nou, ik heb het niet gezien. Maar ik ga hem zeker in mijn shortlist zetten. Want... Kijk, die series die allemaal dan gaan over ontvoeringen en zo... van jonge mensen, kinderen, vrouwen, voor dit soort doeleinden. Daar kan ik dan nooit zo goed tegen, omdat het ook vaak niet goed afloopt. Nee. Maar wraak vind ik dan wel weer een heel lekker thema. Net als bij die serie Joodse verzetshelden in New York... eigenlijk van die gevluchte, foute Duitsers gaan vermoorden.
2: Ja.
0: Ja, dat vind ik ook een lekker concept.
2: Ja, dat klopt. Dat ben ik wel met je eens. En in dit geval ook best wel de wraak die de dader, laat maar zeggen, doet. Ja, die is zoet, laat ik het zo zeggen. Dus wat ze haar aangedaan hebben, dat krijgen ze 3 keer zo hard terug. En misschien nog wel harder ook. Dus
0: is het niet een beetje als The Girl with the Dragon Tattoo?
2: Het lijkt er een beetje op.
0: Ja, hè?
2: Serievorm, ja. En dan heel veel vrouwen in de hoofdrol natuurlijk. Dus dat is ook wel heel positief. En vooral die rechercheur, dus die Alice, die wordt gespeeld door Emmy Rossum.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb van haar gehoord, maar echt een hele goede actrice, hoor. Die zet dat heel goed neer, die rol. Ja.
0: Oké. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga hem toevoegen aan mijn lijstje. 16+ is de serie, dat snappen we.
2: Ja.
0: Wat heb je nog meer voor tips?
2: Ik heb vervolgseizoenen gekeken. Ik heb het volgens mij vorige keer al met jou een keer... Tenminste, vorige keer. Een poosje geleden al met jou gehad over Chad Powers.
0: Ja.
2: Zegt het je wat?
0: Nou, nee, ik ga dan weer heel snel googlen.
2: Nee, niet, dat mag. Dat is met Glenn Powell in de hoofdrol. En die speelt een soort dubbelrol. Hij was een vervallen American voetbalster.
0: Ja.
2: Die heeft op het moment suprême, op een heel belangrijk moment... heeft hij een gigantische fout gemaakt. En sindsdien wordt hij een beetje met de nek aangekeken.
0: Ja.
2: Die gaat nu terugkeren als personage Chad Powers. Maar die gaat dan heel zijn gezicht verbouwen en sminken en noem het allemaal maar op. Zodat hij onherkenbaar is.
0: Ja.
2: Heel eerlijk, ik dacht dat ze het bij 1 seizoen zouden houden. Dat hadden ze mijn optiek ook best wel kunnen doen. Want dit tweede seizoen is wel leuk. En dat voegt echt wel weer nieuwe dingen toe en leuke personages toe. Alleen, het is een beetje te veel van hetzelfde. Hoe lang kan dit leuk blijven? Hoe lang kan iemand ongestoord zijn gang blijven gaan zonder dat ze erachter komen dat hij is wie hij is?
0: Ja.
2: Dus
0: ja.
2: Dat.
0: Daar... Dan wordt het op een gegeven moment een beetje slapstick.
2: Dat.
0: Ik had dat een beetje bij Only Murders in the Building het laatste seizoen.
2: Dat ben ik mee gestopt. Op een gegeven moment, ja. Na drie seizoenen, wist ik het wel. En weer een moord in het gebouw. Ja, nee, sorry. Dat ben ik mee gestopt.
0: Nee, toch? Ja, ik heb het laatste seizoen, wat zeg maar nu nieuw op Disney staat, wel gekeken. Maar ik dacht, ja, eigenlijk zonde.
2: Ja, klopt. Ze gaan een beetje te ver erin door. Kijk, de kassa rinkelt, ze vinden dat allemaal leuk. En ja, ze maken maar weer een nieuw seizoen, hè?
0: Ja, why not, denk je dan. Ja. Maar goed, ik had wel zoiets van, als er nu weer een seizoen komt, dan ga ik dat niet meer doen.
2: Nee, dat heb ik al. Dat had ik dus na het vorige seizoen al. Trouwens, ja. Beide tips van mij, The Furious en Chad Power, staan allebei op Disney+. Ik weet niet of dat toch gezegd had.
0: Ja.
2: En dan heb ik nog één laatste om het af te sluiten, als ik nog tijd heb.
0: Ja hoor, kom maar door. We hebben nog tijd.
2: Het is het derde seizoen van Psycho.
0: Psycho?
2: Silo. S-I-L-O. De Silo.
0: Oh ja.
2: Daar ben ik
0: ook op Disney of niet?
2: Nee, die staat op Apple TV. Eigenlijk, eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik na het tweede seizoen zoiets had van... Mwah, gaat dit leuk en interessant blijven? Maar dat derde seizoen is zo waanzinnig sterk.
0: Oh ja?
2: Ik dacht van, ja, kom maar op met seizoen 4. Ja.
0: Oh. Ja, ik zie die... Is zij Franse actrice?
2: Rebecca Ferguson. Zij speelt in meerdere grote rollen. En meerdere... bijvoorbeeld, ze speelt ook in de Dune films en zo. Ze is echt een hele grote actrice.
0: Mm-hmm.
2: En ja, zij speelt in deze serie speelt ze gewoon een soort... Ja, ken je het principe van Silo?
0: Nee, vertel even.
2: Nou, er zit een hele grote silo. Onder de grond zitten honderden, zo niet duizenden mensen een soort van opgesloten. Omdat hun allemaal verteld wordt dat er buiten... dus zodra ze de buitenlicht inkomen, is er een nucleaire ramp geweest. Dus ja. Alles wat er buiten komen, overleven ze het niet.
0: Nee.
2: En ja, gaandeweg met allerlei verschillende complotten en met andere personages komen ze er toch achter dat ze op een of andere manier wel naar buiten kunnen. En zo komen ze er dus achter dat er veel meer van dat soort silo's zijn door heel de wereld heen, laat maar zeggen.
0: Ja, en dat er eigenlijk geen nucleaire...
2: Ja, die is wel degelijk geweest, maar ik wil niet te veel spoilen, want in seizoen 3 komen er ook twee nieuwe personages in één keer. Die waren er in één keer. Dat speelt zich dan niet meer af in de silo, maar dat speelt zich gewoon af in het dagelijkse leven.
0: Ja.
2: Gaandeweg gaan die twee verhaallijnen, die worden samengevoegd tot elkaar.
0: Ja.
2: En dan komen we dus op een gegeven moment uit bij die laatste twee afleveringen. Nou, die zijn zo waanzinnig sterk, dat ik echt nu heel veel zin heb in een nieuw seizoen.
0: Ja, en die kunnen we ook niet spoilen. Maar is het wel een beetje afgesloten dit seizoen? Of ben je nu echt aan het wachten omdat het met een cliffhanger is afgesloten?
2: Echt, sowieso die ene laatste aflevering zat al boordevol met cliffhangers. Dat je echt wil verder kijken naar de laatste aflevering.
0: Ja.
2: Nou, in die laatste aflevering wordt toch niet alles beantwoord. En komen er eigenlijk alleen maar meer vragen bij.
0: Hmm.
2: Dus ja, nou, dat vierde seizoen gaat volgend jaar juni beginnen. Dus ja, we moeten nog even geduld hebben.
0: Ja.
2: Maar deze heeft wel mijn interesse hoor, momenteel.
0: Ja.
2: Ik ben bijna opgehaakt, maar toch blij dat ik doorgekeken heb.
0: Oké. Nou, dat zijn goede tips. Heb jij ook L gekeken?
2: L, als in?
0: L Woods. Van The Legally Blonde.
2: Nee. Is die leuk?
0: Ja, ik vond het heel leuk. Ik heb ook met mijn dochter gekeken, maar ik dacht ook wel van... Ja, en nu wil ik door.
2: Ja.
0: Maar dan moeten we weer wachten.
2: Ja, vervelend altijd, hè?
0: Ja. Dat is jammer. Maar ja, zo is het.
2: Nog een heel klein filmtipje, want ik heb het nu alleen maar over series gehad.
0: Ja, doe nog even filmtip.
2: Ja, ik volg jou natuurlijk op Insta en ik zie dat jij heel veel wandelt.
0: Ja.
2: Maar heb jij de film The Long Walk gezien?
0: Weet ik niet. Even kijken. The Long Walk. Klinkt alsof dat ik die niet heb gezien.
2: Het gaat eigenlijk heel simpel over een wandelevenement.
0: Ja?
2: Mensen die eigenlijk niet heel veel meer hebben in het leven, die geven zich daarvoor op.
0: Die gaan wandelen.
2: Ja, het klinkt een beetje gek, maar die geven zich daar dus voor op. En eigenlijk heeft het maar één reden. Zodra je stopt, word je geliquideerd.
0: Oh.
2: Je moet door blijven lopen tot je op een gegeven moment bij de finish bent. En als je eenmaal bij de finish bent, ja, dan heb je dus gewonnen.
0: Oké.
2: Okay. Het begint natuurlijk met een mannetje of 40. Maar gaandeweg, ja, krijgt iemand kramp of iemand moet even naar het toilet. Die stoppen dus. Nou, en die worden dus geliquideerd, letterlijk en figuurlijk.
0: Oké. Waarom? Is het een tv-programma? Of
2: ja,
0: is het...
2: ja, camera's zijn erbij. En degene die dan in de car die de car trekt, dus die voor de menigte uitrijdt, laat maar zeggen.
0: Ja.
2: Die zorgt er dan voor dat iedereen op hetzelfde tempo blijft lopen als dat ze zouden moeten lopen. Doe je dat niet, dan gaat er eerst een alarmbel af en daarna word je neergeknald.
0: Maar ze mogen dus ook niet slapen?
2: Nee, Nee, ze moeten blijven lopen, ja.
0: Jeetje, ik zit de trailer te kijken, maar inderdaad, een jonge jongen krijgt pijn in zijn knie en daar gaat hij.
2: Daar gaat hij, ja. Nee, ze moeten blijven lopen, ja.
0: Jeetje, ik zit de trailer te kijken, maar inderdaad, een jonge jongen krijgt pijn in zijn knie en daar gaat hij.
2: Daar gaat hij, ja, het is een hele gewelddadige film, ik weet ook niet.

0: Super.
1: Oké. Okay.
0: Tot later. Bye bye.
1: Doei, doei, doei. Yes.
0: En hiermee zijn we aan het einde. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van Haags Bakje met Jessica Mendels van deze donderdag 17 september. Ik wens je een hele mooie dag. Ik ga gewoon uit eigen vrije wil naar huis wandelen. Ik blijf daarbij leven. En morgen ben ik gewoon weer hier bij de radio. Ik wens je een hele fijne dag. Doei!

0: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
1: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. De verhoudingen in de gemeenteraad lijken te zijn verbeterd. Vandaag is de jaarlijkse heidag van de raad. En coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren samen een quiz om elkaar beter te leren kennen. Ook in de raad hopen ze beter samen te gaan werken, zeggen Koen Bom van Hart voor Den Haag en Marije Mostert van D66.
6: Dus een hele andere wind gaan waaien ook bij D66. Dus we gaan er heel constructief in. En we gaan natuurlijk samenwerken. Dat moet ook wel.
7: En wij staan heel constructief in de wedstrijd. Hebben er heel veel zin in. En zullen alle plannen die Den Haag beter maken ook ondersteunen.
5: Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos samenwerking moeilijk. De partijen zeggen het nu achter zich te hebben gelaten. De Haagse Soepbus bestaat al zo'n 40 jaar. Bij de bus bieden vrijwilligers een maaltijd en een luisterend oor aan mensen die vaak op straat leven. Aan de hand van 5000 soepveeltjes gaan ze nu het gesprek aan om aandacht te vragen voor dat vrijwilligerswerk en omzien naar elkaar, want er zijn veel nieuwe medewerkers nodig. Voorzitter Juriaan Houdijk hield een warm pleidooi voor zijn Haagse Soepbus.
8: Het is belangrijk omdat mensen een plek moeten hebben waar ze altijd welkom zijn. Zeg maar. Dit zijn ook mensen die eigenlijk met de nek aangekeken worden in de stad. Niet meer welkom zijn ook in de normale winkels. En een mens moet ook ergens een plek kunnen hebben waar je op een dag even geen zorgen meer hebt. Of die zorgen hebben ze wel, maar even dat kan vergeten en dan gewoon ook een tweede kopje koffie kan vragen en dat kan krijgen.
5: En adem.

0: Den Haag heeft aanvaller Alex Pozzo aan zijn selectie toegevoegd. De 27-jarige Spanjaard komt van Almeria, transfervrij, naar Eredivisieclub ADO, waar hij voor 2 jaar heeft getekend. In Spanje speelde Pozzo eerder bij Sevilla en Mallorca. En in 2021 werd Pozzo nog opgeroepen voor het Spaanse nationale elftal. En nu is hij dus voor 2 jaar ingelijfd bij ADO Den Haag. Het weer tot slot, toenemende wind, weinig zon. Er staat een stevige regenbui aan te komen bij maxima vandaag rond 18 graden. Morgen grotendeels droog, wat zon en minder wind bij een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: haven't got a clue. Yeah, they live in the good life. Can see what he is.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan WhatsAppen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De verhoudingen in de gemeenteraad lijken te zijn verbeterd. Vandaag is het de jaarlijkse heidag van de raad. En coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren samen een quiz om elkaar beter te leren kennen. Ook in de raad hopen ze beter samen te gaan werken, zeggen Marije Mostert van D66 en Koen Bom van Hart voor Den Haag.
7: Er is een hele andere wind gaan waaien, ook bij D66, dus we gaan er heel constructief in. En ja, we gaan natuurlijk samenwerken, dat moet ook wel.
8: En wij staan heel constructief in de wedstrijd, hebben er heel veel zin in. En zullen alle plannen die Den Haag beter maken ook ondersteunen.
6: Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos samenwerking moeilijk. De partijen zeggen dat nu achter zich te hebben gelaten. De gemeente Den Haag meldt op sociale media dat er een storing is op dit moment, waardoor het niet mogelijk is om een afspraak te maken via de website, telefoon of op een van de gemeentelijke locaties. De gemeente laat weten aan een oplossing te werken. Hoe lang de storing nog duurt, is niet bekend. En een van de Hart voor Den Haag dubbeldekkerbussen is door de gemeente als autowrak bestempeld. Dat betekent dat als de bus niet weg wordt gehaald, deze wordt weggesleept. Op een van de stickers is te lezen dat de bus rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud is en verwaarloosd. En dat deze dus binnenkort wordt weggehaald. Dit botst met hoe Hart voor Den Haag in de nieuwe coalitie zelf kijken naar autowrakken. Want de partij spreekt zich geregeld zelf stevig uit over autowrakken op straat. Het weer dan nog, toenemende wind, weinig zon en soms stevige regenbuien bij maxima 18 graden. Morgen grotendeels droog, wat zon en minder wind, wordt het ook warmer, een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
11: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Dit is
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De verhoudingen in de gemeenteraad lijken te zijn verbeterd. Vandaag is het de jaarlijkse heidag van de raad. En coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren samen een quiz om elkaar beter te leren kennen. Ook in de raad hopen ze beter samen te gaan werken, zeggen Marije Mostert van D66 en Koen Bom van Hart voor Den Haag.
7: Er is een hele andere wind gaan waaien, ook bij D66. Dus we gaan er heel constructief in. En we gaan natuurlijk samenwerken, dat moet ook wel.
8: En wij staan heel constructief in de wedstrijd, hebben er heel veel zin in. En zullen alle plannen die Den Haag beter maken ook ondersteunen.
6: Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos samenwerking moeilijk. De partijen zeggen dat nu achter zich te hebben gelaten. De gemeente Den Haag meldt op sociale media dat er een storing is op dit moment, waardoor het niet mogelijk is om een afspraak te maken via de website, telefoon of op een van de gemeentelijke locaties. De gemeente laat weten aan een oplossing te werken. Hoe lang de storing nog duurt, is niet bekend. En een van de Hart voor Den Haag dubbeldekkerbussen is door de gemeente als autowrak bestempeld. Dat betekent dat als de bus niet weg wordt gehaald, deze wordt weggesleept. Op een van de stickers is te lezen dat de bus rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud is en verwaarloosd. En dat deze dus binnenkort wordt weggehaald. Dit botst met hoe Hart voor Den Haag in de nieuwe coalitie zelf kijken naar autowrakken. Want de partij spreekt zich geregeld zelf stevig uit over autowrakken op straat. Het weer dan nog, toenemende wind, weinig zon en soms stevige regenbuien bij maxima 18 graden. Morgen grotendeels droog, wat zon en minder wind, wordt het ook warmer, een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.

0: en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 3 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. De verhoudingen in de gemeenteraad lijken te zijn verbeterd. Vandaag is het de jaarlijkse heidag van de raad. En coalitiepartij Hart voor Den Haag en oppositiepartij D66 organiseren samen een quiz om elkaar beter te leren kennen. Ook in de raad hopen ze beter samen te gaan werken, zeggen Marije Mostert van D66 en Koen Bom van Hart voor Den Haag.
7: Er is een hele andere wind gaan waaien, ook bij D66, dus we gaan er heel constructief in. En we gaan natuurlijk samenwerken, dat moet ook wel.
8: En wij staan heel constructief in de wedstrijd, hebben er heel veel zin in. En zullen alle plannen die Den Haag beter maken ook ondersteunen.
6: Jarenlang maakte de rechtszaak tegen Richard de Mos samenwerking moeilijk. De partijen zeggen dat nu achter zich te hebben gelaten. De gemeente Den Haag meldt op sociale media dat er een storing is op dit moment, waardoor het niet mogelijk is om een afspraak te maken via de website, telefoon of op een van de gemeentelijke locaties. De gemeente laat weten aan een oplossing te werken. Hoe lang de storing nog duurt, is niet bekend. En een van de Hart voor Den Haag dubbeldekkerbussen is door de gemeente als autowrak bestempeld. Dat betekent dat als de bus niet weg wordt gehaald, deze wordt weggesleept. Op een van de stickers is te lezen dat de bus rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud is en verwaarloosd. En dat deze dus binnenkort wordt weggehaald. Dit botst met hoe Hart voor Den Haag in de nieuwe coalitie zelf kijken naar autowrakken. Want de partij spreekt zich geregeld zelf stevig uit over autowrakken op straat. Het weer dan nog, toenemende wind, weinig zon en soms stevige regenbuien bij maxima 18 graden. Morgen grotendeels droog, wat zon en minder wind, wordt het ook warmer, een graad of 20. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
9: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
10: Installatiebureau Van Ginderen.
11: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.

Den Haag heeft een eigen radiostation. Den Haag FM. Jouw stadsradio. Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 889.

0: Sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
3: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. Ja, doe me gewoon, doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En ja, over het algemeen vind ik het wel leuk.
2: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur. En goed geregeld.
7: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.

0: appen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: but I'm here.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Wat ga jij doen dit weekend?
3: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
2: Ik ga helpen op een festival.
3: Rondlopen met een bierpomp zeker?
2: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
3: Is dat niet eng?
2: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
3: Klinkt best wel stoer.
2: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
3: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
2: Precies. Iemand nog iets te drinken?
4: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging.

0: dan andere dagen?
1: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. ja, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En ja, over het algemeen vind ik het wel leuk.
0: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Het

0: FM.
1: Estoy loca.

0: Billy.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.

0: met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
6: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. ja, doe me gewoon, doe je gek genoeg. Ja. En, ik moet eerlijk zeggen...
5: Andere dagen.
6: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. ja, doe me gewoon, doe je gek genoeg. Ja. En, ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel...

0: nieuws van 8 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
2: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
1: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: nieuws van 9 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
2: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
1: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
2: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond, normaal. doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
1: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Ja, welkom in de Juffrouw Ooievaar Show. Oh, het is feest vandaag. Echt feest. Want het is 50 jaar geleden dat punk is begonnen. And it's the 50th anniversary of punk music and here to stay and never to go. En het is dubbel feest, want Big Fatso is weer in the house, live and present. Yay! Hey. Nou, laten we vooral beginnen met waar het in Nederland toch echt wel allemaal mee begon.

Woe! Dat was Johnny Thunders en de Heartbreakers. Die plaat heb ik gescoord 2 weken terug toen ik in Parijs in een platenzaak Superfly was. Echte platenzaak waar je gewoon alle plaatjes mag draaien. Dus ik ben er super trots op. En Big Fatso is het jeugdsentiment, hè? Want ja, jij hebt deze plaat ook, hè? Ja, precies. En MC5 had hij ook alle plaatjes van. Dat hebben jullie natuurlijk ook wel herkend. Looking at you van MC5. We gaan door met Ramones.

Ik heb nog een speciale plaat. The Cramps, Memphis Posers. Yeah, bought it in Memphis at the Shangri-La. And it's all the demos of 1977.

Human Fly. En nu, ik vind het toch wel te gek hoor. Ik heb gewoon muziek van ze. The Treat. De Haagse punkband. Opgericht in 1976 door Ad van Dijk en Roberto Klein. En met toestemming van Ad draai ik Feel Alright Tonight. Here we go!

0: The Treat, Haagse punkband. Ad die is tijdelijk terug in Nederland. En hij speelt 26 september met zijn andere band, A-Stones, in Dystopia. 26 december, Dystopia. Look it up. Plasmatics.
1: In your monkey suit. You just look like a monkey.

Woe! Wendy O. Williams. Wat in mijn set absoluut niet mag ontbreken is Schnauze Draai van mijn wijlen vriendje en iedereens vriendje Flop uit Leiden. Schnauze Draai uit Leiden. Een aanklacht tegen dat koopziektegedrag van de Black Friday. Schwarze Freitag. Das brauch ich nicht.

Woo! Big takeover van Bad Brains. Volgende song is van de Amerikaanse band Zombie, die wij, Mark en ik, live hebben gezien ooit in Memphis. Ze komen uit Milwaukee. Zombie, het heet Honey, I Killed the Kids.

Wauw. Dat was Electric Frankenstein, Devil Dust. En nu verder met Discharge.

Nou, Discharge. Ik heb altijd moeite met wat hij nou schreeuwt. Maar dat tweede nummer, dat was wel duidelijk. The Nightmare Continues. En nou, vol trots, Power is Poison. Weer een Haagse punkband. En René, ik draai de LP Resist Rebel Revolt. En jullie zijn net zo snel, zo niet sneller dan Discharge. Dus ook van jullie doe ik twee nummers. War on Freedom. En natuurlijk Burgemeester Kanker op. Je kan niet dit en je mag niet dat. Je bent een heel eng ventje met de stad in je macht. Wat jij niet kent, dat maak je bang. Met de politie maak je een kutsfeer in de stad. Burgemeester Kanker op. Met een prachtige foto van de oude blauwe aanslag. En de politiebusjes erbij. Hier komt het dan. Onze eigenste Haagse Power is Poison.

Zo, en dat was geen 45 toeren. Dat was 33. we gaan verder. The Living End uit Australië.

Wow, millions of dead cops. Ik heb het geluk gehad dat ik ze voor het eerst heb kunnen zien in Musicon in augustus. En het was nog net zo goed en fris als dat het op de LP klinkt. Het is ook wel interessant om dat label te zien. Blue by day and white by night. Interesting. Cop killer. Yeah. Stop killing. Ja, cops. Millions of dead cops. We gaan door met Dead Kennedys.

Ja, dat... Dead Kennedys. Ik ga met jullie gauw instarten, de stoeltjes. Het was geen donderhand. No fun at all. Dankjewel voor het luisteren, Lisbeth. Welkom in de Juffrouw Ooievaar Show. Thanks for listening, guys. No fun. And have some fun with no fun, the Stooges. See you next month. No fun. We'll be looking forward to it. Bye-bye. Dag, lieve late opblijvertjes. Dag.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
2: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. doe maar gewoon. Doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
1: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: Den Haag FM 92.

Shit, müzik sana aynı.

0: nieuws van 12 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
2: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. Ja, doe me gewoon. Doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En ja, over het algemeen vind ik het wel leuk.
1: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

the moon, and they sleep in with honor.

Best and Fire on the Specialist. Radio Tonka, Den Haag FM. Tot even uit voor het nieuws. Zometeen zijn we terug. Tweede uurtje. Wat drum en bass dingen incoming. Let's get it.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
2: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En over het algemeen vind ik het wel leuk.
1: Zei hij bij Radio West. Het standbeeld komt te staan naast die van zijn vriend en oud-ADO-speler Aad Mansveld. Het weer dan nog. Toenemende wind, weinig zon en een stevige regenbui. Maximaal 18 graden op donderdag. Vrijdag grotendeels droog, meer zon en minder wind bij een graad of 20. Ook een stukje warmer dus. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Yeah, yeah. It's Fire on the Specialist. Nog even een quick shout-out. Iedereen die altijd luistert. Shout-out naar Edward. Edward Johannes. Volgende week. Index / OF Paradise. Een quick shout-out naar Elric van Espresso Records. Shout-out Mick, Outer Space.

0: paar van onze luisteraars. Shout-out Mark Mattenklap.
1: My guy.
0: Shout-out Duncan. Shout-out Ray. Blijf luisteren. Fire and Specialist, Radio Tonka, Den Haag FM.

0: Weekend Specialist, Radio Tonka, Den Haag FM.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Goeiedag, ik ben Bob Brinkman. Bij een ongeluk in een woning in de Gouden Regenstraat is woensdagavond een jong kind gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De forensische opsporing heeft urenlang onderzoek gedaan naar de toedracht van het ongeluk in de woning. Verdere details zijn op dit moment niet bekend. De 20-jarige Hagenaar Ridwan B. heeft donderdag in de rechtbank TBS met dwangverpleging opgelegd gekregen voor het vermoorden van zijn moeder en het in brand steken van hun flatwoning. Dat gebeurde 12 april vorig jaar aan de Dr. C. Hofstede de Grootstraat. Volgens de rechtbank was B. volledig ontoerekeningsvatbaar na een ruzie met zijn moeder over school en de dreiging dat hij het huis uit moest. Omdat hij ontoerekeningsvatbaar is verklaard, kan hij geen gevangenisstraf krijgen, maar wel TBS met dwangverpleging, komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie. En vandaag wordt het standbeeld van voetballer Lex Schoenmaker onthuld bij het ADO-stadion. De oud-ADO-speler speelde bijna 300 wedstrijden voor onze Haagse club en waarin hij bijna 100 doelpunten maakte. Het is uniek dat iemand bij leven een standbeeld krijgt. Maar ondanks dat blijft Lex Schoenmaker bescheiden. Het gevoel was vanmorgen niet anders dan andere dagen.
3: Nou, hetzelfde als ik gisteren opstond. Normaal. Ja, doe me gewoon. Doe je gek genoeg. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ben wel hartstikke super blij natuurlijk dat het er toch gekomen is. Met zoveel mensen die dat graag ook wilden. En.